0: De muziek is er keihard hier, dus onze verontschuldigingen voor het feit dat hij soms gaat fluiten. Spring Love, Come Back to Me. Wat een verzoek.
1: Ja, toch, hij had ook dan die andere nummers, In My Eyes, Dreaming of You, Part of Your Body. En hij had van mij ook een ballad, no?
0: Van het binnen, Because I Love You.
1: Because I Love You. Dus die man was helemaal in de romantische stijl. Ja, man. Maar hij maakt het heel goed in Brasilia en Rio.
0: Nog steeds?
1: Ja, daar wordt die freestyle heel geaccepteerd.
0: Dus ze lopen achter, moet ik zeggen?
1: Ze lopen achter. Ja. Kijk maar hoeveel jaren terug. En nu pas worden ze geaccepteerd.
0: Mooi. Nou, daar boom voor een sigo. Om die herinneringen weer op te halen.
1: Ja, of teruggaan naar South Beach.
0: Nee, dan kom je die vriend van je tegen met die flight. Is ook te veel van het goede. En daarna ga je huilen, maar dan ga je dit lied willen horen.

0: The woman is wild. Onyami Platt. She's with you, but her eyes is at the door. Ik kom binnen.
1: Ik vertel het anders, hoor. Ik vertel het anders, dus... het is niet letterlijk, hè. Het mm. is niet letterlijk. Mm. She's a man-eater.
0: Natuurlijk niet.
1: Ja, en als je naar die lyrics luistert, dan ga je... Je moet echt... In het diepte, hè. Moet je even Arka Pogodi zien.
0: Wat haal je eruit?
1: Ja. Eentje, de manier hoe ze, hoe de vrouw eruit ziet. Het is allemaal logging. This is a man-eater. It's niet letterlijk.
0: Dat heeft hij blijkbaar twee betekenissen.
1: Het mes snijdt aan twee kanten.
0: Ja.
1: Ja, ja. Dus up to you hoe je het wil interpreteren.
0: Ja.
1: Maar meer chance aan zo.
0: Holy Oats.
1: Yes.
0: Je wilt het deze horen. Twilight Zone.
1: Twilight Zone. Ja, apocalypse. Bij de Talia Ting. Het is apocalypse dat zijn. Bij de 220. Om een nakt meer 220. Het werd automatisch gedaan. Hij stroom tegen die bakken, jesse.
0: Zeg je zo?
1: Ja. Is op de jesse er toch?
0: Dan moet ik het als laatste afdraaien.
1: Nee, maar het is goed. Hij want dan... Dan aan mijn kop, maar het op 18 volt. Maar dit is na 85.
0: Goed, Arkie.
1: Hij begint heel...

0: Je hebt een aantal schokken gehad, hè? Je moet vasthouden.
1: En dan mooi
0: allerlei trillingen.
1: En dan mooi van Poekies heb je een stukje Arabisch tintje eraan, hè? Soms die beat alleen. In de grote net, Planet Rock, African Bambada. Ze zijn allemaal van die tijd. En dan, maar voor Ron DMC ook. En dan hebben ze dan samples gebruikt. Even hier en de samples op de achtergrond. En dat was de tijd van Beat Street. Is dat Beat Street bij de Asana toch? En als je in Italië had je die breakdance competition.
0: Ik heb deze song lang niet gehoord. Het is een 90s van de Out There Brothers.
1: Ah, okay. Ja, is een meezinger.
0: Ah, ja.
1: Hey. Deze platen moet je niet lang draaien, toch?
0: Het is een gezellige song.
1: Ja, het zijn gewoon meezingers. Tegen.
0: Let's go.

0: Dat is een gezellig clubje. En je moet meedoen, anders ben je saai. Hey yo. Hey yo. Sommigen zijn helemaal al in de sfeer. Je kan niet naar een lagere versnelling. Je moet opvoeren, toch?
1: Ja, ja. We op het tempo chasen. Om in die range te blijven.
0: Of je moet zeggen tuim.
1: Tuim
0: net tel.
1: We gaan slow it down. No. En dat ook, ja.
0: We gaan een mix doen, Puddy. Ik zie 13 minuten. Lijkt mij mooi, interessant.
1: Ja, we gaan terug in de tijd van Snoop.
0: Met deze, no?
1: Met Snoop discotheek. Mm-hmm. Aan de molenpad.
0: Op de hoek. Ja,
1: molenpad,
0: ja, ja, ja.
1: En de Zwarte Rubenstraat. Mm-hmm. En toen had je dan die swingbeat was dan...
0: Met Stanko.
1: Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ja, man. Dus hij luistert vaak naar ons. Dus bij deze...
0: Stanko.
1: I...
0: Oh, in the mix, in deze used to be...

0: We're coming back. We're coming back. Perry, ik heb er zin in. Wat denk je ervan om nog een mix te doen?
1: Ja, we gaan een beetje naar de buren.
0: Mm-hmm. Sowieso?
1: Naar de Franse kant.
0: Weer naar de buren?
1: Ja. Kijk je naar mij of kijk je naar de buren?

0: Dat is wat ik gezelligheid noem, hè.
1: Ja, maar lekkere swinger.
0: Ai, man.
1: Heel draai natti, maar je tjako joro.
0: Je wordt nog heater.
1: En dan meestal toch voor ze dan... De balans is voor ze dat je met een slow serie dat je rock toch, want je bent kletsnet.
0: Ik kan niet petten.
1: Nee. Maar ja, we gaan maar een reserve.
0: Een wire.
1: Nee, een reserve trui voor toch. Want ik ben gaan fiets voor ze toch. Hij put een trui onder de zadel van fiets.
0: We got it, joh. Onder de zadel. Eenmaal willen die naar huis. Nou, ik zie hier een Jungle Brothers. Zijn we dat hier?
1: Ja, dat was in die tijd van Rap House, toch?
0: Mm.
1: Ja, die tijd van Black Box, van Stevie V. Dat je de Jungle Brothers zijn een groep artiesten uit New York. En zij hebben dan die hip-hop house toen geïntroduceerd.
0: Hebben die nog een mix van hier in de buurt?
1: Nee, helaas niet, nee. Nee, ik ben uitgemixt.
0: John Pop Set Me Free?
1: Ja, dat is van Dar Braxton. Was ook zo'n hit.
0: 8 minuten?
1: Maar niet alle platen. Na 4 minuten dan worden dan meestal weer gemixt, toch?
0: Mm-hmm.
1: Ja, het is ook een mega hit geweest. In de jaren 85, 86.
0: Ja.
1: Ja, 84, 85, 86.
0: Nou, deze was ook een hit. We hebben hem grijs gedraaid van Freeze.
1: Oh ja.
0: Ik denk dat het goed is om na een hele poos weer naar te luisteren.
1: Ja, dit is ook een remix ervan, hè?
0: Is een remix?
1: Is een remix, ja. Ook een DJ cut.
0: Laten we luisteren. Ja.

0: Boy. Boy, dat is... En dan zit je dan met te kijken van, hey, deze man beweegt niet.
1: Nee, ik was helemaal in die pokoe toch.
0: Serieus?
1: Ja, ja, ja.
0: Maar dat komt door dat hij gemixt is, hè, korter gemaakt.
1: Ja, is een DJ cut. En zoals ik eerder zei, niet alle platen hoeveel... Als in de club hoor, werden niet alle platen voluit afgedraaid.
0: Mm-hmm.
1: Je hebt soms een koststukje maar nodig om dan die sfeer te behouden op de dansvloer.
0: Oké, we gaan er op één na laatste song afdraaien. En we beginnen onze zonnebrillen op te zetten hoezeer het s'avonds is.
1: Ja. Ja, en soms heb je nodig s'avonds hoor.
0: Mm.
1: Want je deed op een level.
0: De andere koffer.
1: Nee, maar je deed op een level toch.
0: Mm.
1: Dan je ogen verraden toch.
0: Ja.
1: En dan zet je die zonnebril op.
0: Corey Hart.
1: En dan als het s'morgens of s'avonds is... Maar s'avonds is het beter, want dan kan je... Ja, dat is $6 million, man.
0: We gaan naar het eind. Hey, dat geluid was het.
1: Ja, toch?
0: Wat was de man? Steve Austin?
1: Steve Austin.
0: Steve Austin, ja. Hey. $6 million, man.
1: This we call New Wave.

0: Soasă Perise Seeker în Ratan. Yeah, the best sunglasses at night. Corey Hart. What's that on the Groot Odes? Bătrân Sfitii Bari. What is that in precis? Bari Tapu Bătrân Yang. What is it? Vrede Sfitii, no? What is that in?
1: Bari Tapu, but that's at end of the fun.
0: Bătrân Sfitii.
1: No, no, no.
0: Vrede Sfitii.
1: No, a bătrân ne confort. Na Bari.
0: Bari Furu. O me cu Igisani ara. Bari Furu, Bari Mustapu.
1: Bari Mustapu.
0: We gaan echt eruit met een er is geen mix, maar het is een hoe zeg je dat? Deze versie van de volgende song is duurt 8 minuten en 30 seconden.
1: Ja, maar zo.
0: We gaan hem uitdraaien. Het is de laatste song toch?
1: Ay, maar ik wist zeker aan sommige nummers heb je maar 3 minuten nodig om ervan te genieten.
0: Ja, maar hiermee gaan we uitzwaaien, dus we gaan draaien maar uit.
1: Dan gaan we een wajani.
0: Nou, dat is leuk. Greg is eerder vertrokken vanwege een andere verplichting. Ook dus namens hem. Goedenavond, Perry.
1: Ja, ook van mijn kant ook.
0: We hebben ons uitgeliefd.
1: Ja, ik zou altijd op muziek van de jaren 80, 70 en 90, you know, you can find me.
0: Oké, je gaat nu niet naar huis?
1: Jawel.
0: Dat komt niet zo overtuigd. Huh? Je rijdt helemaal richting Saramaga, niet op dit uur? Denk het toch niet?
1: Mensen zeggen als Mozes naar de berg kan, dan komt de berg naar Mozes, no? Nou, wat takkie, hè?
0: Misabi.
1: Nou, wat takkie.
0: Ja, nee, ik zou het berg vervangen met iets anders.
1: Maar, ik zou zeggen, een fijne luisterstelling verder op deze woensdagavond in de used to be. I hope you enjoy this evening and tot gauw weer.
0: Ah, we gaan er over 2 weken, no?
1: Depends on the atmosphere.
0: En de situatie. Natuurlijk. Geweldig. Namens Greg nogmaals en Perry zeg ik goedenavond. En ook aan al onze vaste luisteraars zoals Petje die dus eerder ook had gereageerd. En ik hoop ook dat Petje genoten heeft.
1: Ah, mamos drink, 3 patrouwen.
0: Even we in de eten daar mensen over. Jazzo zegt, don't go, maar dat gaan we toch doen, ondanks het verzoek. Don't go, but we have to go. Till next week.

0: Dit is Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Mogen wij u allen welkom heten tot een nieuwe dag. Vandaag donderdag.
1: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, safety through innovation.
2: Lim FM. Ja, omdat u het anders wil.

0: Enjoying the music on Lim FM.
1: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij Improser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. Improser, safety through innovation.

Dit is Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Mogen wij u allen welkom heten tot een nieuwe dag. Vandaag, donderdag.

Geliefden, goedemorgen. Hoe gaat het met u allen? Dit is het programma Word of God en ik ben pastor Ingrid Kortstam, uw gastvrouw deze ochtend. Deze ochtend wil ik een ode brengen aan alle vrouwen in de natie Suriname. Wie ze ook zijn, groot, klein, jong, oud, noemt u het maar op. En vanuit Spreuken hoofdstuk 31 wil ik samen met u lezen de lof der degelijke huisvrouw. Hoe kijkt God naar de vrouw? Weet u dat de vrouw Gods geheime wapen is? Spreuken 31 vers 10 zegt: een degelijke huisvrouw, wie zal haar vinden? Haar waarde gaat koralen ver te boven. Op haar vertrouwt het hart van haar man. Het zal hem aan voordeel niet ontbreken. Ze doet hem goed en geen kwaad, al de dagen van haar leven. Ze is bezig met wol en vlas en werkt met vaardige handen. Zij is al de schepen van de koopman en haalt van verre haar spijs. Zij staat op als het nog nacht is. Ze geeft haar huis het voedsel, haar dienstmaagden haar deel. Sinds zij op een akker, dan verwerft zij die. Van de verdiensten van haar handen plant zij een wijngaard. Zij omgort haar lendenen met kracht en versterkt haar armen. Ze bemerkt dat haar koophandel gedijt. Desnachts gaat haar lamp niet uit. Ze grijpt met haar handen het spinrokken en haar handen houden het weefgespoel. Haar hand breidt zich uit naar de ellendige. Haar handen strekt ze uit naar de nooddruftige. Ze vreest de sneeuw niet voor haar gezin, want haar ganse gezin is in scharlaken gekleed. Ze maakt voor zich tapijten van fijn linnen en roodpurper is haar gewaad. Haar man is bekend in de poorten, als hij nederzit te midden van de oudsten des lands. Zij vervaardigt linnenkledingen, verkoopt die, en de koopman levert zij gordels. Kracht en luister is haar gewaad. De komende dag lacht zij toe. Met wijsheid opent ze haar mond. Vriendelijke onderwijzingen ligt op haar tong. Ze houdt toezicht op de gang van haar huishouding. Het brood der traagheid eet zij niet. Haar zonen staan op en prijzen haar gelukkig. Ook haar man roemt haar. Vele dochters gedragen zich wakker, maar gij overtreft haar alle. Bedriegelijk is de bevalligheid en ijdel de schoonheid. Maar een vrouw die de Heere vreest, die is zeer te prijzen. Geef haar van de vrucht harer handen, dat haar daden haar roemen in de poorten. Geliefden, als ik deze spreuk vandaag met u lees, zeg ik een ode aan de vrouw. In het begin zei ik, de vrouw is Gods geheime wapen. Weet u, lieve vrouwen, lieve zusters, lieve natie Suriname, toen de Heere Adam en Eva schiep, hij had eerst Adam gemaakt. Toen zag hij dat het goed was. Maar on the long run merkte hij, toen hij Adam de opdracht had gegeven om aan alle dieren in het paradijs een naam te geven, zag hij dat Adam een beetje ontmoedig was. Waarom? Omdat Adam zei, ik kan allemaal een naam geven, mannetje en vrouwtjes, maar ik heb zelf niemand. En de Heere zag die sadness in het hart van Adam. En hij deed over Adam een diepe slaap komen. En Gods woord zegt, hij haalde vanuit de rib van de man, haalde hij een rib en hij maakte daar een vrouw van. Hij bouwde haar. Hij kniede haar. Hij bouwde haar. Wanneer de Bijbel zegt hij bouwde haar, dat betekent God nam zijn tijd om de vrouw te maken. En hij heeft de vrouw als een hulp aan de man gegeven.
omdat hij zag dat die man het alleen niet kon. Hij zag dat die man niet volmaakt was. En toen hij Eva geschapen had, de moeder van het leven, toen zei hij, dit is manin. Of pardon, Adam zei, dit is been van mijn gebieden. Zij heet manin. Waarom? God had aan de vrouw een baarmoeder gegeven, zodat ze de mensheid zou kunnen voortplanten, kunnen voortbrengen. Een incubation center had hij er gegeven. Dat had die man niet. Hoe zou anders de wereld bevolkt moeten raken? Het kon niet. Weet u, lieve mensen, wanneer ik u dit zeg vandaag, dan zeg ik het tegen de achtergrond van een uitspraak die gedaan is. Vrouwen zijn zeer belangrijk. Vanwege de wijsheid en de inzichten die God aan vrouwen geeft, vooral als ze capabel zijn, vooral als ze gestudeerd hebben, vooral als ze zich ontwikkeld hebben, laat me dat zo zeggen, kunnen ze de hoogste top bereiken in een natie. Want dan zegt de Heer niet alleen dat ze die hoogste top kunnen bereiken, maar op alle fronten is het noodzakelijk dat er een vrouw is. Omdat God de man geschapen heeft met een long-term vision. Die kan misschien in lange termijnen zien. Maar die vrouw heeft hij gebouwd. Want als hulp moet je de tekortkomingen van die man kunnen zien en kunnen onderscheiden. Om daar die aanvulling, die hulp te kunnen zijn. En dat heeft hij met de Eva gedaan. Dat heeft hij met de vrouw gedaan. En daarom wanneer ik vandaag Spreuken 31 met u lees. De lof der degelijke huisvrouw. Dan zien we in dit geschrift gedeelte hoe Gods woord over haar denkt. Een degelijke huisvrouw, een degelijke vrouw. Wie zal haar vinden? Haar waarde gaat koralen ver te boven. Zonder de vrouw is de man niets. Zonder de vrouw kan de wereld niet gebouwd worden. Zonder de vrouw kan het gezin niet. Hoe zal ik het zeggen? Kan het gezin niet tot ontwikkeling komen? De moeder is de spil. De vrouw is de

0: twee zeet in haar gelegd. Een goede vrouw zal haar man geen kwaad doen al de dagen van haar leven. Want wanneer ze hem kwaad doet, doet ze zichzelf kwaad, want ze zijn één. Wanneer we zien dat een vrouw kwaad begint te doen, dan betekent het die safety die ze heeft, die ze nodig heeft, kan ze niet vinden. Die assurance kan ze niet vinden. Dan betekent dat ze misschien mishandeld is geworden. Dat ze gebroken is geworden. En vanuit dat oogpunt merk je dat ze soms anders handelen. Maar wanneer we zien hoe zij zich ontwikkelt, vooral in de schaduw, in de wetenschap van de Allerhoogste God, dan kunnen we alleen maar God danken voor de schepping die hij heeft voortgebracht, de vrouw. En daarom wil ik vandaag een ode geven aan alle vrouwen in de natie Suriname, wie ze ook zijn, waar ze ook zijn. Umasma Sabiyuwarti. Weet dat u waardig bent. U bent waardig om geliefd te worden. U bent waardig om geloofd te worden. U bent waardig om die positie te bekleden die voor u is weggelegd, zolang u het op een waardige wijze doet. Als we deze kijken naar deze spreuk, dan zien we dat ze niet alleen haar huis op orde heeft of haar huis ondersteunt, maar ze kan ook, vanwege de economische inzichten heeft, kan ze haar hand uitstrekken naar haar naaste. En als klap op de vuurpijl zien we, haar man is bekend in de poorten als hij nederzit te midden van oudsen. Er is een gezegde, achter elke sterke man schuilt een sterke vrouw. Lieve vrouwen van de natie Suriname, ik wil jullie deze ochtend bemoedigen om jullie plaats in te nemen, om niet te letten wat er gezegd wordt, maar uw blikken op de Allerhoogste God te richten. Want een vrouw die de Heere vreest, die is zeer te prijzen, omdat ze altijd vanuit een rechtvaardig hart, vanuit een eerlijk hart zal opereren. En ze zal ten alle tijde het welzijn van haar gezin, van haar volk, zal ze voor ogen stellen. Amen. Vader, we willen u danken deze ochtend, Heere mijn God. Dat u ons leert dat we vrouwen moeten respecteren. Omdat u ze gemaakt hebt, geschapen hebt als ondersteuning voor de mannen. Heere, u heeft hen meer gegeven om te kunnen verwerken dan de mannen zouden kunnen. En daarom danken wij u, Abba Vader, voor elke vrouw op elk niveau in deze natie. Sommigen hebben de gelegenheid gehad om zich te ontwikkelen, anderen iets minder, anderen niet. Maar voor allen bent u God. En allemaal zijn gelijk in uw ogen. Allemaal zijn waardevol in uw ogen. En daarom danken wij u dat u het bent die mensen groot kan maken. Dank u wel dat deze ochtend ik u mag danken voor alle vrouwen, ook onze president. Because it's you that makes someone great. En ik dank u dat het pad waarop de vrouwen gaan in deze natie, dat u het bent die hen zal leiden en dat u het bent die hen groot zal maken. Dank u wel dat ik zo uw zegen mag bidden over alle vrouwen en over een ieder in het land. Dank u wel. We eren en we prijzen u deze ochtend in Jezus' naam. Amen. Geliefden, ik wens u een God bless you, een gezegende dag en ik zeg tot de volgende keer. Ik ben Pastor Ingrid Kortstam en ik groet vanuit deze plaats. Amen.
1: No matter what you're going through, I know that you can stand. For your life is in.

jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioenregeling. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, Safety Through Innovation.

0: house, this is Neymar representing.
1: Gadu na ye charwo, na ye giwa blessing. We live in Jayana.
0: Lim FM, ya know say this is Neyman representing. 91.7 FM, the best radio in Suriname. Check it. Ring ding ding ding ding.
2: The notification on Lim.
3: Every action you take is a vote for the type of person you wish to become.
4: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle CoolDiepsing winkels.
5: Choice Supermarkt. Al jaren in begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderstraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indragani weg 466. Choice,

0: Please, afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number 1 on Limb, unbeatable. Number 1.
1: Number 1.

Choice Supermarkt. Al jaren een begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderstraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indragani weg 466. Choice!

Choice Supermarkt. Al jaren een begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderastraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indragani weg 466. Choice.

0: the notification on LIM.
1: Every action you take is a vote for the type of person you wish to become.
2: Choice Supermarkt, al jaren in begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderastraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indraganiweg 466. Choice, still unbeatable. Unbeatable.
3: United Cement, geproduceerd in Suriname. United Cement, the strength of the future. Verkrijgbaar in alle CoolDiepzing winkels.
4: This is the recap of the phenomenal top 10 on LIM. All the hits.

0: one tune this week.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim, unbeatable. Number one.
2: Number one.

0: IT.
1: Informatie, meningen, discussies, analyses en conclusies. Op FM 91.7, elke middag. Lim FM.

0: spreiden en feunen, vitaminebehandelingen. Kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
1: De plaats waar je ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith

0: streden en feunen, vitaminebehandelingen, kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
1: De plaats waar u ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith

0: Streden en feunen, vitaminebehandelingen, kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
1: De plaats waar u ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's Kapsalon, Kwattenweg 75, telefoon 475-543.
2: Dit is Lim FM 91.7.
3: The notification on Lim.
4: Every action you take is a vote for the type of person you wish to become.

0: Jan Optiek, Kankawastraat 9, telefoon 480-804. Bij ons bent u terecht voor brilmonturen, contactlenzen in alle vormen, lease- en zonnebrillen, gezondheidsmonturen enzovoorts enzovoorts. Rattan Optiek, snelle service, klantvriendelijkheid en kwaliteit op maat. Rattan Optiek, Kankawastraat 9, met 15 jaar professionele ervaring. Open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 4:30 's middags. Op de zaterdag van 8 uur 's morgens tot 1 uur 's middags. Rattan, de juiste kwaliteit voor het oog. Rattan, 480-804. By the way, de oogmetingen bij Rattan zijn gratis. Rattan.
1: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProser, Safety Through Innovation.

Arkis maluntu, danti de, da ukondora baka nangana beskopu oftewel, na odofuna di. En abeskopu fti de, dat takso, pot jesi arki, sa mek yo sap furu. En dat wil zeggen, mijn mensen, wie veel praat, wie veel schaadt. Oftewel, wie veel praat, heeft veel te verantwoorden. Pot jesi arki, sa mek yo sap furu.

0: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle CoolDiepsing winkels.
1: Zin in een overheerlijke maaltijd? Dan bent u terecht bij restaurant Pauli. Het menu van donderdag 27 augustus. Chinese taaiensoep met gerookte kip. Nasi met geplozen kipperdoor en indo-kip, varkenskrabbetjes en vis uit de oven. We zijn gevestigd in Oase aan de Kamelwijnenstraat 23 en we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. U kunt ons bereiken op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk.

0: Van maandag tot en met vrijdag steeds om 2 uur Bakan Natori, Surinames meest beluisterde en best bekeken talkshow op Lim FM 91.7 en Lim TV kanaal 2.1. Ook op de internetradio limfmsu.com.
1: We melden ons aan
0: Bakan Natori. Always and still original with Limbo.
1: Loop jongen, loop pas van hier man. Ach, dan erop jongen. Suffer.

0: number one tune this week.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim, unbeatable.
2: Number one.
3: Number one.

0: Ja, ma?
1: Enough, mama mi. Want me no man bribi dat toch is een precies a 100 euro no mo gym.
0: Maar dat had ik u beloofd.
1: Maar die no man zijn na 50 euro gym alsnog, no?
0: Ik ga deze week voor Sergio zijn moeder sturen. En dan zal ik daarna voor u sturen.
1: Maar ja, dat hoeft het niet meer. Je hebt me al duidelijk gemaakt dat je eerst voor je schoonmoeder kiest. Me bedoel dat na mi charity mo langa in mi bere.
0: Maar ik heb haar eerst beloofd.
1: Is zo je moeder? Nee, ma.
0: Oké, mama. U mag direct naar Western Union om die 50 euro te halen.
1: Anomoso, fijne dag.
0: Is goed, ma. Hallo, mama.
1: De cello, dat is meer als ik brok aan gesprek.
0: Nee, mama.
1: Wel, als je bossen 100 euro eten, zorg dat je doet via het Caritransfer Western Union aan de Johan Adolf Bengelstraat 192.
0: Mama, ga je die luisteraars dat weer vertellen?
1: Ja, de sabi. Want een service geweldig. De Oerusman heeft me je direct. Plus, ze zijn dagelijks open tot 8 uur s'avonds.
0: Nog iets, mama?
1: Ja, Amoni zei bossen gis. Schoon, maar ik kan zijn engine ook doen.
0: Mama!
2: Hey, Biggie, stel op. Want if you want one professional junta, na een browser in Deniman. If you ready for start na een new stable job. If you ready for rock up the BG bedrijf na een ambassade. If you ready for the man city Comoro heen qua opleiding. If you ready for rock na de K9 Dago, drones, scanners. Na de moro nieuw tranga en modern apparaat te ego om veiligheid. If you ready, they must do boo snel. En browser na boe ernstig de man de. Maak snel contact met DET 745x2. Telefoon app 745x2. If you ready, Improser ready. Improser, safety through innovation.
3: Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails & Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glance of perfection. Wij verwelkomen u

aankoop deze vakantie? Goed nieuws! De DSB Special persoonlijke lening is verlengd. Profiteer tijdelijk van rentekorting op je persoonlijke lening. Leen tot 7 keer je bruto inkomen met een maximum van 500.000 SRD. Aanvragen? Uitsluitend via de PL-applicatie op www.dsb.sr. DSB. Mijn bank. Mijn manier van

0: Goedendag, u luistert naar het nieuws op LIM FM 91.7 en LIM FM7.com. Vandaag is donderdag 27 augustus. De NV Energiebedrijven Suriname, de NVEBS, heeft onlangs middels een bericht aan de samenleving aangegeven dat vanwege de aanhoudende droogte en de verhoogde stroomgebruik en het verhoogde stroomgebruik er in het EPAR-gebied sprake zal zijn van load shedding. Dit houdt in dat voor de komende periode plaatselijk de stroomvoorziening in de verschillende gebieden om de beurt tijdelijk onderbroken zullen worden. Naar aanleiding van deze situatie zijn er gisteren tijdens het persmoment van de Raad van Ministersvergadering vragen gesteld aan minister David Abiyamofo van Natuurlijke Hulpbronnen.
1: Ik denk niet dat je wat nu gebeurt, dat we erop 100% zouden hebben kunnen voorbereiden. We hebben. Natuurlijk, u hebt de vraag gesteld. De vraag is heel duidelijk. Ik probeer dat antwoord te formuleren. We genereren ongeveer. We gebruiken ongeveer 280 megawatt in het EPAR-gebied. Dat is het gebied waarin we ons nu bevinden. We hebben de uitdaging gehad van te lage waterstand in het Stuwmeer, waardoor je weinig hydro kan opwekken. En als je dat niet kan opwekken, moet je het vervangen met thermisch. Nou, we hebben de drie thermische centrales, eentje op Tutlifo en twee hier aan de Saramakastraat, die hebben hun beperkingen. Dus je zou moeten investeren in capaciteitsuitbreiding. Dat gaat gepaard met een bepaald bedrag dat wij op dit moment niet ter beschikking hebben. Wat gebeurd is de afgelopen periode is dat het verbruik enorm is gaan toenemen. En dat hadden wij niet zien aankomen, dat het verbruik zo zou toenemen. Dus daarin is het gaan liggen. Wij weten dat er elk jaar een enorme groei is, zeker in de droge periode. Nu zien we het weer, augustus, september. Wij vragen de medewerking van de gemeenschap dat wij zuinig omgaan met de beschikbare energie. Zoals we het vorig jaar ook hebben gedaan, die aankondiging was er. Maar wij hebben als samenleving de oproep opgevolgd, nageleefd. En de loadshedding was helemaal beperkt gebleven. Wij hopen, wij verwachten dat dit jaar ook kan gebeuren. Mijn feedback vanuit EBS is dat die groeicurve, dat het onverwacht, ja, daarom zeg ik het, het was niet verwacht, dat het steiler is gaan, dat het harder is gaan groeien, laat maar zeggen, het verbruik, dan verwacht. Dat is de feedback, dat is mijn rapportage vanuit EBS. Die analyse is gemaakt, maar de praktijk heeft uitgewezen dat die groei, dat het verbruik harder is gaan groeien dan wat verwacht is. Dat heb ik al drie keer aangegeven. Het EPAR-gebied is afhankelijk van stroom van Afobaka, stroom van SPCS Tutlifo en stroom van EBS Saramakastraat DPP1 en DPP2. Dat is EPAR. Er is geen andere mogelijkheid. Wat nu gebeurt, we zouden bijvoorbeeld meer kunnen trekken vanuit Afobaka. Maar dan hebben we over 4, 5, 6 maanden een groter probleem. Waardoor wij dat niet zouden kunnen opvangen. Ja, maar lake management zegt van we moeten nu minder trekken, waardoor je op lange termijn op dit niveau kan blijven opwekken. Gaan we nu meer trekken, dan hebben we over 4, 5, 6 maanden een groter probleem. De oplossing, en dat heb ik ook vaker hier voor deze microfoons gezegd, is dat we nu wel moeten gaan investeren in het uitbreiden van de capaciteit. Hydro kan moeilijk verder uitgebreid worden, maar ik denk dat er opties zijn om te investeren in meer thermisch en meer solar. Maar daarvoor moeten de financiële middelen beschikbaar worden gesteld. En het is gepresenteerd. We hebben een paar keren erover gesproken, ook de president is besproken. Nu moet er een besluit worden genomen. Wat zal er worden? Gaan we tenderen, thermisch, solar? Dat besluit moet genomen worden. Het is niet het ministerie van NH dat bepaalt hoe de financiële middelen aangewend worden, leningen afgesloten kunnen worden. Dus we zijn afhankelijk van andere partijen.
0: David Abiyamofo, de minister van Natuurlijke Hulpbronnen. Ook aan vicepresident Gregory Rusland werden er vragen hierover gesteld.
2: Toevallig ben ik ook minister geweest van Natuurlijke Hulpbronnen. En ik hoorde het laatste deel van minister Abiyamofo over water. En ik moet zeggen dat wij altijd een gezegde hadden. En dat is dat in de regentijd de minister van Openbare Werken de heat krijgt van wateroverlast. En in de droge tijd is het de minister van Natuurlijke Hulpbronnen vanwege tekorten wat betreft water. Als we nu praten over energie, inderdaad zijn er vragen die ik ook stel. En ik zeg van, uit de ervaring is het zo, want als ik terugga naar mijn periode als minister van Natuurlijke Hulpbronnen, dan weet ik dat we onder andere in 2008 een energietop hadden georganiseerd. Met alle toppers die te maken hebben met energie. En we hadden een heel traject uitgegooid voor langer dan 15 jaar. En ik moet zeggen dat met maatregelen die toen getroffen waren, wij rekening hielden met de groei van de energiebehoefte met 6%. In die end, toen wij een aantal zaken op de rails hadden, bleek dat die groei meer dan 10% was per jaar. Dus wat je moet doen is dat wanneer je dit soort dingen bekijkt, energie, water en dergelijke, moet je inderdaad rekening houden met groei. Maar wanneer je die groei daar rekening mee houdt, moet je ook ervoor zorgen dat je die maatregelen treft om dat op te kunnen vangen. En bij de energie is het zo dat je niet een jaar of een paar maanden van tevoren kan komen om maatregelen te treffen. Dit zijn zaken die lang, jaren van tevoren gepland moeten worden. Ik heb vanmorgen, toen we bezig waren met enkele ministers in een onderraad, heb ik inderdaad aangegeven dat wat EBS en de energievoorziening betreft, ik mijn aandachtspunten heb. Ik heb het ook zo net bij de president ook aangegeven. Gisteren hebben we ook over gesproken in een meeting waar wij ons als regering hebben teruggetrokken om te praten over de totale ontwikkeling van het land in het kader van een meerjarenontwikkelingsplan en dergelijke. En nogmaals, dit is een zorgpunt voor mij. Wij hebben afgesproken dat we dus met de EBS aan tafel gaan zitten, de zaak weer bekijken van wat de stand van zaken is. En als het nodig is, moeten we inhaalslagen gaan plegen. Dus het heeft onze aandacht. We zijn er allemaal natuurlijk mee geconfronteerd op dit moment. En het is, as we speak, issue van de dag voor wat betreft de regering en in de relatie met de leiding van de EBS. En het is een feit dat we nu ermee worden geconfronteerd, maar dat wil niet zeggen dat er geen maatregelen getroffen zijn en een voorbereiding zijn. Dat zeg ik niet. Maar ik heb behoefte daaraan natuurlijk om met onder andere de leiding van de EBS de zaak te bekijken en kijken welke maatregelen getroffen zijn om ervoor te zorgen dat dit waarop je kan anticiperen, dat niet zo gebeurt.
0: Vicepresident Gregory Rusland over de situatie met betrekking tot stroomvoorziening. Het aantal vermissingen in regio Midden baart de politie zorgen. Volgens regiocommandant Sharwin Koolvat liggen verschillende oorzaken ten grondslag. We laten u het volgende fragment horen uit de persconferentie gisteren belegd door het Korps Politie Suriname.
3: Wat ons zorgen baart in regio Midden is het aantal vermiste personen, vermissingen. We hebben voor dit jaar al 95 meldingen van vermiste personen, waaronder dus 38 volwassenen en 57 tieners, minderjarigen dus. Net zoals commissaris Hunten heeft aangegeven, wij zijn verantwoordelijk voor onze jeugd en moeten we ervoor zorgen dat onze jeugd dus veilig en beschermd blijft. Van al deze gevallen zijn 8 volwassenen nog niet terecht En voor wat betreft de minderjarigen zijn 4 op dit moment niet terecht. Maar dit zijn wel recente gevallen. De meeste gevallen hebben mensen dus huiselijke problemen, et cetera. En dus dan zien we een trend dus dat mensen dus weglopen. En dat ze dan na een paar dagen weer terecht zijn. En in andere gevallen heb je dus dat er mogelijk sprake kan zijn bij de minderjarigen van schaking. En in die gevallen wordt het dus strafrechtelijk onderzocht verder. Verdwalingen hebben we in het achterland, dus een beetje richting zeg maar para. Dat maar para. Dat we hebben nog steeds een geval van een verdwaalde meneer van 70.

0: manifesteren als criminaliteit, mogelijk dieperliggende oorzaken hebben. En u moet het zo zien, de politie is in de frontlinie en die wordt inderdaad geconfronteerd met deze zaken. Maar de aanpak daarvan, wil je dat aanpakken, echt wel preventief aanpakken, zodat dat via een ketenbenadering moet gaan. Ik weet dat er niet zo lang geleden onder leiding van gewezen minister Van Dijk Silos een congres is gehouden toen om alle actoren bij elkaar te brengen om de jeugdproblematiek aan te pakken. Ik herhaal het, met justitieel en politioneel optreden alleen gaan wij dit niet kunnen doen. Maar ook onderwijs, ook thuis, ook in de sociale omgeving waar wij ons bevinden, daar begint het eigenlijk.
1: Sherwin Koolvaat, regiocommandant van regiocommandant Midden. Hij heeft het gehad over het hoge aantal vermissingen in zijn regio. We vervolgen deze nieuwsuitzending met de minister van Onderwijs, Wetenschappen en Cultuur, Dirk Currie. Hij is tijdens de RVM gistermiddag nader ingegaan op het tekort van leerkrachten en ook op het gegeven dat leerkrachten na hun indiensttreding niet gelijk kunnen beschikken over hun salaris. Volgens de minister wordt er gewerkt om dit tot het verleden te laten behoren.
2: Dit is de grootste hoofdpijn om te zorgen dat we voldoende leerkrachten in het onderwijsproces hebben. En dat is de beloning. Wat ik bedoel met die opmerking over het direct aantrekken van de mensen. Ze hoefden niet te solliciteren. Wij bieden ze een baan aan. En uiteindelijk is de keus natuurlijk aan de leerkrachten zelf of ze in het onderwijs terecht willen of niet. Ik heb laatst naar een filmpje gekeken over de werkers in de gezondheidssector, precies hetzelfde vraagstuk, de honorering. En dat gaat niet overnight opgelost worden, maar we zoeken wel naar mogelijkheden. Als het gaat om de snelheid van betaling, nee, de snelheid is nog niet opgelost. Ik breng het iedere keer ter sprake. Toen ik in de begin jaren 80 in dienst trad van de overheid, had ik aan het eind van een maand mijn salaris. We hebben nu zoveel technologie erbij, maar het duurt wel 6 maanden voor mensen hun salaris krijgen. Dus daar moeten we absoluut als regering naar kijken. En het is niet iets van gisteren, het is er al een hele tijd. Maar daar moeten we echt naar kijken. Want alle stakingen, of praktisch alle stakingen van de leerkracht zijn geweest te late betaling van tegoeden die ze rechtens toekomen. En daar moeten we echt wel verandering in brengen. Ik heb binnen het ministerie niets was vastgelegd als het gaat om procedures. Ben ik begonnen met 5 procedures. En er zijn er meer dan 100 om ze vast te leggen. Het is nog niet geautomatiseerd, maar transparantie te brengen in het geheel. En sommige waren 29 stappen, maar we proberen ze terug te brengen. Maar ieder veranderingstraject moet je rekening houden met de weerstand die er zijn. En de volgende stap is natuurlijk de automatisering. Want als je geautomatiseerd hebt, dan brengt dat een stukje transparantie in. We hebben, even kijken vandaag, woensdag, eergisteren in het directieoverleg het besluit genomen om in ieder geval, het lijkt een heel simpel ding, de aanvraag van een werkgeversverklaring, om dat te automatiseren. En er zullen wat haken en ogen aan zitten, maar ik heb het besluit genomen om die automatisering, de implementatie daarvan, wel te doen. En dan gaan we zeggen, de fouten die erin zitten, die gaan we langzamerhand oplossen. Maar het gaat wel heel veel voordeel opleveren als het gaat de snelheid. Die mensen hoefden niet meer naar kantoor te komen. Denk maar aan de voordelen die een uittreksel nu oplevert. Dat kan je gewoon op je telefoon aanvragen en ook krijgen. Het gaat niet alleen om leerkrachten. Iedereen binnen de ambtenarij, het duurt een hele tijd voor die mensen geld hebben. Ook artsen die bij de overheid in dienst treden. Ik weet in ieder geval van één, maar na 4 maanden die mensen nog steeds geen geld hebben. Dus het gaat om het proces van het aantrekken van mensen om te komen tot de uitbetaling. En ik ben absoluut de voorstander van dat de mensen aan het eind van de maand hun geld moeten krijgen. Daar sta ik 100% achter. Maar als het gaat om dat proces, is het niet een proces alleen maar binnen 1 ministerie. Je zit met andere ministeries. En er is gisteren binnen de regering daar nog over gesproken dat dit een aandachtspunt is.
1: Ook de plaatsingsmogelijkheden.

0: Eden voor leerlingen vormt nog steeds een uitdaging voor het ministerie. Dit is het gevolg van onder andere ook het tekort aan leerkrachten.
1: Iedere dag melden zich kinderen aan. We hebben reeds gezien, wij plannen op basis van de geboortecijfers, kijken wat kunnen we maximaal verwachten. Op basis daarvan, maar we kijken ook naar wat is, heeft er zich reeds aangemeld en wat hebben we nu direct aan plaatsen beschikbaar. Dan kijken we nog niet naar wat we gepland hebben om bij te bouwen. Dus ik werk met zekerheid, zoveel tekorten hebben we nog en pas wanneer het lokaal er staat, dan kan ik zeggen we kunnen meer leerlingen plaatsen in het geheel. We zijn nu bezig met het bouwen het renoveren deels, maar ook de voorbereiding op het bouwen van lokalen. Maar we kijken ook naar de optie, zoals ik het zei, met containers. Want bouwen gaat natuurlijk altijd veel langer duren en we bekijken de optie, kunnen met containers als tijdelijke oplossing de kinderen huisvesten. Ik heb duidelijk in de publiciteit ook laten melden dat we de ouders vragen om hun kinderen uiterlijk 15 september aan te melden, zodat we precies weten welk aantal kinderen we moeten plaatsen per 1 oktober. En daarmee zeg ik niet dat de kinderen die na 15 september zich aanmelden niet geplaatst zullen worden, maar we moeten rekening houden met organisatorische vraagstukken. Moeten we op tijd zijn om de kinderen te kunnen plaatsen. Dus wie na 15 september zijn kinderen aanmeldt, kunnen we niet garanderen dat die op 1 oktober geplaatst wordt. Maar we gaan wel alle kinderen die zich aanmelden plaatsen. Er zijn nog behoorlijk wat uitdagingen. En we zijn continu bezig met het zoeken naar oplossingen. Lokale leerkrachten voor de basisschool, leerkrachten voor het voortgezet onderwijs, dus vakleerkrachten. We hebben nu, zoals ik al eerder zei, de uitstroom van leerkrachten voor het basisonderwijs, onderbouw en bovenbouw gehad. Die bieden we dus aan een baan. Maar ook de uitstroom vanuit de IOL, de verschillende vakleerkrachten hebben we ook gehad. Ook die bieden we een baan aan in het onderwijs. Dus vanmorgen nog hebben we het gehad over met name ICT-lokalen. Hebben alle scholen waar ICT-onderwijs verplicht is, hebben ze nee, we hebben nog niet overal lokaal. Nee, we hebben nog niet overal equipment in dat lokaal. En nee, we hebben nog niet overal leerkrachten. Dat zijn allemaal vraagstukken waar we mee zitten. En vanmorgen hebben we als optie gekeken om te kijken naar mensen die reeds de opleiding doen voor ICT. Om ze eventueel in de vakantie een pedagogische training te geven en te kijken of we ze ook in het onderwijs kunnen zitten en kunnen inzetten. En de vervolgvraag is natuurlijk, zijn we in staat ze aan te trekken en te betalen? Dus al die vragen zijn vanmorgen aan de orde geweest. Daarom noem ik het ook een work in progress. We zijn dagelijks bezig te kijken naar wat zijn die uitdagingen en welke oplossingsalternatieven zijn er. We gaan ook met de bedrijven in de ICT praten om te kijken, kunnen ze hun medewerkers eventueel inzetten, maar dan willen ze natuurlijk wel die pedagogische achtergrond ook meegeven.
0: Aldus de minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, Dirk Curry, heeft het onder andere gehad over de plaatsingsmogelijkheden van leerlingen, als ook het tekort aan leerkrachten. We gaan dan verder met de minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, Diana Pukki. Zij heeft zich voornamelijk uitgelaten over de verschillende wijkkantoren. Er zal nieuw beleid daarop worden losgelaten. Zo sprak de minister over het clusteren van de verschillende kantoren.
2: We zijn aan het repareren als het gaat om de gebouwelijke voorzieningen. Daar kijken we naar de wijkkantoren. We hebben zeker in de buurt van 70 plus wijkkantoren en we hebben nu een clustervoorstel op tafel liggen. We willen zoveel mogelijk clusteren en werken op in En ons vertoeven in overheidspanden. Dus een stukje, dat stukje van huurpanden, een beetje afstoten vanwege de achterstanden in huur. Toch van de afgelopen regeringen op regering na. Bepaalde kantoren, wijkkantoren worden zelfs gesloten. Want als je niet betaalt, dan kan de eigenaar de huisbaas niet onderhouden. Dus dat is echt een heet hangijzer. Maar daar zijn we goed op weg. We zijn bezig met wijkkantoor Houtuin, als ik het goed heb, wijk 10 en 11. Die was gesloten in de buurt van Casialaan. En daar hebben we een pand, een leegstand pand van onderwijs, hebben we daar in Breukelen. We hebben die gerenoveerd en ik denk in de nieuwe week dan zijn ze weer operationeel in het resort Houtuin. Dat is een mooie ontwikkeling vanuit onze algemene zaken hebben die heren werk verzet om dat pand te renoveren. En dat kost ons ietsje goedkoper. En verder dat gebouw waarin ik zit, dat wordt gefaseerd, aangepakt, gerenoveerd en we zijn goed op weg. Zeker, we hebben een hele flinke hoofd, algemene zaken, de OD, de directie, iedereen, all hands on deck, pakken we de zaken aan. Maar u begrijpt, zaken die 20 jaar zijn blijven liggen, kan je niet in een jaar inlopen. Maar gefaseerd, we hebben onze prioriteitsgebieden en daar ben ik de mensen die zich inzetten, ben ik zeer erkentelijk dankbaar voor dat we toch wel mensen binnen het systeem hebben die je kan zeggen eenmaal 24 uur beschikbaar zijn om het werk te doen op het ministerie.
0: Minister Diana Pukki van Sociale Zaken en Volkshuisvesting. Met dit item zijn wij dan aan het einde gekomen van deze nieuwsuitzending op donderdag 27 augustus. Bedankt voor uw aandacht.

Dit is Lim FM, de andere radio. Te bereiken op 547-330, de studio. 547-331, de administratie en de nieuwsdienst. En info@limfmsu.com. Appen 878-1482. Lim FM, de andere radio.

Waanzinnig is het idee los te zijn van je. Mooie dag heb ik gekend met je. Dagen van pijnlijke uitlatingen heb ik ervaren met je. We hebben samen gelachen om onze stomme misvattingen. Niks is voor eeuwig, maar zo waar als ik besta, zo waar zijn mijn gevoelens voor je. En ondanks alles, zie ik mezelf niet zonder je.

0: 91.7 FM. Let's improve media.
1: The number one tune this week.
2: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim on Peterborough.
3: Number one.
4: Number one.

0: in een overheerlijke maaltijd? Dan bent u terecht bij restaurant Pauli. Het menu van donderdag 27 augustus. Chinese taaiensoep met gerookte kip. Nasi met geplozen kipperdoor en indo-kip, varkenskrabbetjes en vis uit de oven. We zijn gevestigd in Oase aan de Kamelwijnenstraat 23 en we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. U kunt ons bereiken op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk!
1: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Cooldipsing winkels.
2: Hier hoor je het anders en beter.

0: Denkt u eraan uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Housing International NV staat voor u klaar. Met onze uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 426-015 of 888-1075. Housing International NV, uw partner in vastgoed.
1: Macintosh Media doet het gewoon. Hoe groot wil je het? Hoe lang moet het zijn? Hoe goed moet het zijn? Dat is

0: Him fire love be me. Take it, analyze some man I holy gonigi. My therapy ready fi konko gide leitoli. Bebe dai mu accident. Taki hoi gregi money. Me a denki. Baby te a de a pecheko. You fufu mi a tison def soto. Ala sa u meke de wamboko. Matai giren taki anai woko. Te me ka empuri dai polo. Wele mo saini dai meke fidi. You love be nice, I mean money more. And I say, this am young guy, die, holy me no. Na lo si mio, this am young guy. Eh, bossy me no, de ache bon food him jang guy. Eh, lem FM holy me no, na lo si mio, this am young guy. Lem FM bossy me no, de ache bon food him jang guy.
1: Yeah man, dele model I tell.
2: Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hier voor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails & Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glens of perfection. Wij verwelkomen u graag. Amity, the glens of perfection.
3: Jama?
4: Enough, mama mi. Want me no man bribi dat toch is een precies €100 no mo gym.
3: Maar dat had ik u beloofd.
4: Maar die no man zijn na €50 gym alsnog, no?
3: Ik ga deze week voor Sergio zijn moeder sturen. En dan zal ik daarna voor u sturen.
4: Maar ja, dat hoeft het niet meer. Je hebt me al duidelijk gemaakt dat je eerst voor je schoonmoeder kiest. Ik bedoel dat na mi charity mo langa in mi beren.
3: Maar ik heb haar eerst beloofd.
4: Is zo je moeder? Nee, ma.
3: Oké, mama. U mag direct naar Western Union om die €50 te halen.
4: Anomoso, fijne dag.
3: Is goed, ma. Hallo, mama.
4: De cello, dat is meer als ik brok aan gesprek.
3: Nee, mama.
4: Wel, als je bossen aan €100 eten, zorg dat ik doen via het Caritrans voor Western Union aan de Johan Adolf Bengelstraat 192.
3: Mama, ga je die luisteraars dat weer vertellen?
4: Ja, de Zabi. Wat een service geweldig. De Oerusman heeft me de jeep direct. Plus, ze zijn dagelijks open tot 8 uur 's avonds.
3: Nog iets, mama?
4: Ja, Amoni zei bossen gisteren. Schoon, maar ik kan zijn engine ook doen.
3: Mama!
5: Rustig, dikke rustig, Amaydria. Rustig, rustig.
6: Omwika, man.
5: Oei, omwika.
6: Waar omwika, man?
5: Ruwaka dabe. Ai, go. Hey, dik alasan. Kom we snel, dik alasan. Hey, wakti. Ik moet daar goed dabe. Oké, Arkino, taie bek. Wat ik mee?
6: Ja, want daar wat voor maak wat ik aan.
7: Ben jij minimaal 25 jaar en heb je aantoonbare werkervaring als security officer? Wil je het vak leren en ben je gedisciplineerd genoeg om wel op tijd te komen? Zit je al in het vak en denk je, hé, ik kan meer dan alleen bij de poort staan? Geweldig! Wij van Improser NV bieden specialisaties en doorgroeimogelijkheden naar leidinggevende functies. En voor de echte regelaars zoeken wij de middelmanagers die meerdere divisies kunnen aansturen zonder stress, maar met overzicht. Wat krijg je van ons? Een professionele organisatie die werkt voor het topsegment van bedrijven en instellingen. A1 toplocaties, hoogwaardige opleidingen, een aantrekkelijke pensioenregeling, een team waarin iedereen telt, een salaris en secundaire voorwaarden waar je niet stil van wordt. Verder zijn we ook ISO gecertificeerd. Improser NV, Safety Through Innovation.
5: Mama San, goede eerlijk. Ik heb de bewaking voor Improser NV.

0: Goedendag, u luistert naar het nieuws op LIM FM 91.7 en LIM FM7.com. Vandaag is donderdag 27 augustus. De NV Energiebedrijven Suriname, de NVEBS, heeft onlangs middels een bericht aan de samenleving aangegeven dat vanwege de aanhoudende droogte en de verhoogde stroomgebruik en het verhoogde stroomgebruik er in het EPAR-gebied sprake zal zijn van load shedding. Dit houdt in dat voor de komende periode plaatselijk de stroomvoorziening in de verschillende gebieden om de beurt tijdelijk onderbroken zullen worden. Naar aanleiding van deze situatie zijn er gisteren tijdens het persmoment van de Raad van Ministersvergadering vragen gesteld aan minister David Abiyamofo van Natuurlijke Hulpbronnen.
1: Ik denk niet dat je wat nu gebeurt, dat we erop 100% zouden hebben kunnen voorbereiden. Natuurlijk, u hebt de vraag gesteld, de vraag is heel duidelijk. Ik probeer dat antwoord te formuleren. We gebruiken ongeveer 280 megawatt in het EPAR-gebied. Dat is het gebied waarin we ons nu bevinden. We hebben de uitdaging gehad van te lage waterstand in het Stuwmeer, waardoor je weinig hydro kan opwekken. En als je dat niet kan opwekken, moet je het vervangen met thermisch. Nou, we hebben de drie thermische centrales, eentje op Tutlifo en twee hier aan de Saramakastraat, die hebben hun beperkingen. Dus je zou moeten investeren in capaciteitsuitbreiding. Dat gaat gepaard met een bepaald bedrag dat wij op dit moment niet ter beschikking hebben. Wat gebeurd is de afgelopen periode is dat het verbruik enorm is gaan toenemen. En dat hadden wij niet zien aankomen, dat het verbruik zo zou toenemen. Dus daarin is het gaan liggen. Wij weten dat er elk jaar een enorme groei is, zeker in de droge periode. Nu zien we het weer, augustus, september. Wij vragen de medewerking van de gemeenschap dat wij zuinig omgaan met de beschikbare energie. Zoals we het vorig jaar ook hebben gedaan, die aankondiging was er. Maar wij hebben als samenleving de oproep opgevolgd, nageleefd. En de loadshedding was helemaal beperkt gebleven. Wij hopen, wij verwachten dat dit jaar ook kan gebeuren. Dus mijn feedback vanuit EBS is dat die groeicurve, dat het onverwacht, ja, daarom zeg ik het, het was niet verwacht, dat het steiler is gaan, dat het harder is gaan groeien, laat maar zeggen, het verbruik, dan verwacht. Dat is de feedback, dat is mijn rapportage vanuit EBS. Die analyse is gemaakt, maar de praktijk heeft uitgewezen dat die groei, dat het verbruik harder is gaan groeien dan wat verwacht is. Dat heb ik al drie keer aangegeven. Het EPAR-gebied is afhankelijk van stroom van Afobaka, stroom van SPCS Tutlifo en stroom van EBS Saramakastraat DPP 1 en DPP 2. Dat is EPAR. Er is geen andere mogelijkheid. Wat nu gebeurt, we zouden bijvoorbeeld meer kunnen trekken vanuit Afobaka. Maar dan hebben we over 4, 5, 6 maanden een groter probleem. Waardoor wij dat niet zouden kunnen opvangen. Ja, maar lake management zegt van we moeten nu minder trekken. Waardoor je op lange termijn op dit niveau kan blijven opwekken. Gaan we nu meer trekken, dan hebben we over 4, 5, 6 maanden een groter probleem. De oplossing, en dat heb ik ook vaker hier voor deze microfoons gezegd, is dat we nu wel moeten gaan investeren in het uitbreiden van de capaciteit. Hydro kan moeilijk verder uitgebreid worden, maar ik denk dat er opties zijn om te investeren in meer thermisch en meer solar. Maar daarvoor moeten de financiële middelen beschikbaar worden gesteld. En het is gepresenteerd. We hebben een paar keren erover gesproken, ook de president is besproken. Nu moet er een besluit worden genomen. Wat zal er worden? Gaan we tenderen, thermisch, solar? Dat besluit moet genomen worden. Het is niet het ministerie van NH dat bepaalt hoe de financiële middelen aangewend worden, leningen afgesloten kunnen worden. Dus we zijn afhankelijk van andere partijen.
0: David Abiyamofo, de minister van Natuurlijke Hulpbronnen. Ook aan vicepresident Gregory Rusland werden er vragen hierover gesteld.
2: Toevallig ben ik ook minister geweest van Natuurlijke Hulpbronnen. En ik hoorde het laatste deel van minister Abiyamofo over water. En ik moet zeggen dat wij altijd een gezegde hadden. En dat is dat in de regentijd de minister van Openbare Werken de heat krijgt van wateroverlast. En in de droge tijd is het de minister van Natuurlijke Hulpbronnen vanwege tekorten wat betreft water. Als we nu praten over energie, inderdaad zijn er vragen die ik ook stel. En ik zeg van, uit de ervaring is het zo, want als ik terugga naar mijn periode als minister van Natuurlijke Hulpbronnen, dan weet ik dat we onder andere in 2008 een energietop hadden georganiseerd met alle toppers die te maken hebben met energie. En we hadden een heel traject uitgegooid voor langer dan 15 jaar. En ik moet zeggen dat met maatregelen die toen getroffen waren, wij rekening hielden met de groei van de energiebehoefte met 6%. In die end, toen wij een aantal zaken op de rails hadden, bleek dat die groei meer dan 10% was per jaar. Dus wat je moet doen is dat wanneer je dit soort dingen bekijkt, energie, water en dergelijke, moet je inderdaad rekening houden met groei. Maar wanneer je die groei daar rekening mee houdt, moet je ook ervoor zorgen dat je die maatregelen treft om dat op te kunnen vangen. En bij de energie is het zo dat je niet een jaar of een paar maanden van tevoren kan komen om maatregelen te treffen. Dit zijn zaken die lang, jaren van tevoren gepland moeten worden. Ik heb vanmorgen, toen we bezig waren met enkele ministers in een onderraad, heb ik inderdaad aangegeven dat wat EBS en de energievoorziening betreft, ik mijn aandachtspunten heb. Ik heb het ook zo net bij de president ook aangegeven. Gisteren hebben we ook over gesproken in een meeting waar wij ons als regering hebben teruggetrokken om te praten over de totale ontwikkeling van het land in het kader van een meerjaren ontwikkelingsplan en dergelijke. En nogmaals, dit is een zorgpunt voor mij. Wij hebben afgesproken dat we dus met de EBS aan tafel gaan zitten, de zaak weer bekijken van wat de stand van zaken is. En als het nodig is, moeten we inhaalslagen gaan plegen. Dus het heeft onze aandacht. We zijn er allemaal natuurlijk mee geconfronteerd op dit moment. En het is, as we speak, issue van de dag voor wat betreft de regering en in de relatie met de leiding van de EBS. En het is een fact dat we nu ermee worden geconfronteerd, maar dat wil niet zeggen dat er geen maatregelen getroffen zijn en een voorbereiding zijn. Dat zeg ik niet. Maar ik heb behoefte daaraan natuurlijk om met onder andere de leiding van de EBS de zaak te bekijken en kijken welke maatregelen getroffen zijn om ervoor te zorgen dat dit waarop je kan anticiperen, dat dat niet zo gebeurt.
0: Vicepresident Gregory Rusland over de situatie met betrekking tot stroomvoorziening. Het aantal vermissingen in regio Midden baart de politie zorgen. Volgens regiocommandant Sharwin Koolvat liggen verschillende oorzaken ten grondslag. We laten u het volgende fragment horen uit de persconferentie gisteren belegd door het Korps Politie Suriname.
3: Wat ons zorgen baart in regio Midden is het aantal vermiste personen, vermissingen. We hebben voor dit jaar al 95 meldingen van vermiste personen, waaronder dus 38 volwassenen en 57 tieners, minderjarigen dus. Net zoals commissaris Hunten heeft aangegeven, wij zijn verantwoordelijk voor onze jeugd en moeten we ervoor zorgen dat onze jeugd dus veilig en beschermd blijft. Van al deze gevallen zijn 8 volwassenen nog niet terecht En voor wat betreft de minderjarigen zijn 4 op dit moment niet terecht. Maar dit zijn wel recente gevallen. De meeste gevallen hebben mensen dus huiselijke problemen, et cetera. En dus dan zien we een trend dus dat mensen dus weglopen. En dat ze dan na een paar dagen weer terecht zijn. En in andere gevallen heb je dus dat er mogelijk sprake kan zijn bij de minderjarigen van schaking. En in die gevallen wordt het dus strafrechtelijk onderzocht verder. Verdwalingen hebben we in het achterland, dus een beetje richting, zeg maar, para. Dat we hebben nog steeds een geval van een verdwaalde meneer van 70 jaar. En daar is het resultaat. Nee, het geval Reisner valt niet in regio midden. En het geval Reisner is weer dus dat het te maken heeft met een misdrijf. Dus daar is een strafrechtelijk onderzoek gaande, zoals commissaris Hunte dat heeft uiteengezet.
4: Ja, misschien kan ik een kleine aanvulling plegen. We weten dat ten aanzien van vermissingen en jeugdcriminaliteitsaanpak, andere problemen die zich manifesteren als criminaliteit, mogelijk dieperliggende oorzaken hebben. En u moet het zo zien, de politie is in de frontlinie en die wordt inderdaad geconfronteerd met deze zaken. Maar de aanpak daarvan, wil je dat aanpakken, echt wel preventief aanpakken, zodat dat via een ketenbenadering moet gaan. Ik weet dat er niet zo lang geleden onder leiding van gewezen minister Van Dijk Silos een congres is gehouden toen om alle actoren bij elkaar te brengen om de jeugdproblematiek aan te pakken. Ik herhaal het, met justitieel en politieel optreden alleen gaan wij dit niet kunnen doen. Maar ook onderwijs, ook thuis, ook in de sociale omgeving waar wij ons bevinden, daar begint het eigenlijk.
0: Sharwin Kulfat, regiocommandant van regiocommandant Midden. Hij heeft het gehad over het hoge aantal vermissingen in zijn regio. We vervolgen deze nieuwsuitzending met de minister van Onderwijs, Wetenschappen en Cultuur, Dirk Curry. Hij is tijdens de RVM gistermiddag nader ingegaan op het tekort van leerkrachten en ook op het gegeven dat leerkrachten na hun indiensttreding niet gelijk kunnen beschikken over hun salaris. Volgens de minister wordt er gewerkt om dit tot het verleden te laten behoren.
5: Het is de grootste hoofdpijn om te zorgen dat we voldoende leerkrachten in het onderwijsproces hebben. En dat is de beloning. Wat ik bedoel met die opmerking over het direct aantrekken van de mensen. Ze hoefden niet te solliciteren. Wij bieden ze een baan aan. En uiteindelijk is de keus natuurlijk aan de leerkrachten zelf of ze in het onderwijs terecht willen of niet. Ik heb laatst naar een filmpje gekeken over de werkers in de gezondheidssector. Precies hetzelfde vraagstuk, de honorering.

0: komen. En daar moeten we echt wel verandering in brengen. Ik heb binnen het ministerie niets was vastgelegd als het gaat om procedures. Ben ik begonnen met 5 procedures. En er zijn er meer dan 100 om ze vast te leggen. Het is nog niet geautomatiseerd, maar transparantie te brengen in het geheel. En sommige waren 29 stappen. Maar we proberen ze terug te brengen. Maar ieder veranderingstraject moet je rekening houden met de weerstand die er zijn. En de volgende stap is natuurlijk de automatisering. Want als je geautomatiseerd hebt, dan brengt dat een stukje transparantie in. We hebben, even kijken vanaf woensdag, eergisteren in het directieoverleg het besluit genomen. Om in ieder geval, het lijkt een heel simpel ding, de aanvraag van een werkgeversverklaring, om dat te automatiseren. En er zullen wat haken en ogen aan zitten, maar ik heb het besluit genomen om die automatisering, de implementatie daarvan, wel te doen. En dan gaan we zeggen, de fouten die erin zitten, die gaan we langzamerhand oplossen. Maar het gaat wel heel veel voordeel opleveren als het gaat de snelheid. Die mensen hoefden niet meer naar kantoor te komen. Denk maar aan de voordelen die een uittreksel nu oplevert. Dat kan je gewoon op je telefoon aanvragen en ook krijgen. Het gaat niet alleen om leerkrachten. Iedereen binnen de ambtenarij, het duurt een hele tijd voor die mensen geld hebben. Ook artsen die bij de overheid in dienst treden. Ik weet in ieder geval van één. Maar na 4 maanden die mensen nog steeds geen geld hebben. Dus het gaat om het proces van het aantrekken van mensen om te komen tot de uitbetaling. En ik ben absoluut de voorstander van dat de mensen aan het eind van de maand hun geld moeten krijgen. Daar sta ik 100% achter. Maar als het gaat om dat proces, is het niet een proces alleen maar binnen één ministerie. Je zit met andere ministeries. En er is gisteren binnen de regering daar nog over gesproken dat dit een aandachtspunt is.
1: Ook de plaatsingsmogelijkheden voor leerlingen vormt nog steeds een uitdaging voor het ministerie. Dit is het gevolg van onder andere ook het tekort aan leerkrachten.
0: Iedere dag melden zich kinderen aan. We hebben reeds gezien, wij plannen op basis van de geboortecijfers, kijken wat kunnen we maximaal verwachten op basis daarvan. Maar we kijken ook naar wat heeft er zich reeds aangemeld en wat hebben we nu direct aan plaatsen beschikbaar. Daar kijken we nog niet naar wat we gepland hebben om bij te bouwen. Dus ik werk met zekerheid, zoveel tekorten hebben we nog en pas wanneer het lokaal er staat, dan kan ik zeggen we kunnen meer leerlingen plaatsen in het geheel. We zijn nu bezig met het bouwen het renoveren deels, maar ook de voorbereiding op het bouwen van lokalen. Maar we kijken ook naar de optie, zoals ik het zei, met containers. Want bouwen gaat natuurlijk altijd veel langer duren en we bekijken de optie, kunnen met containers als tijdelijke oplossing de kinderen huisvesten. Ik heb duidelijk in de publiciteit ook laten melden dat we de ouders vragen om hun kinderen uiterlijk 15 september aan te melden, zodat we precies weten welk aantal kinderen we moeten plaatsen per 1 oktober. En daarmee zeg ik niet dat de kinderen die na 15 september zich aanmelden niet geplaatst zullen worden. Maar we moeten rekening houden met organisatorische vraagstukken. Moeten we op tijd zijn om de kinderen te kunnen plaatsen. Dus wie na 15 september zijn kinderen aanmeldt, kunnen we niet garanderen dat die op 1 oktober geplaatst wordt. Maar we gaan wel alle kinderen die zich aanmelden plaatsen. Er zijn nog wat behoorlijk wat uitdagingen en we zijn continu bezig met het zoeken naar oplossingen, lokale leerkrachten voor de basisschool, leerkrachten voor het voortgezet onderwijs, dus vakleerkrachten. We hebben nu, zoals ik al eerder zei, de uitstroom van leerkrachten voor het basisonderwijs, onderbouw en bovenbouw gehad. Die bieden we dus aan een baan, maar ook de uitstroom vanuit de IOL, de verschillende vakleerkrachten hebben we ook gehad. Ook die bieden we een baan aan in het onderwijs. Dus vanmorgen nog hebben we het gehad over met name ICT-lokalen. Hebben alle scholen waar ICT-onderwijs verplicht is? Nee, we hebben nog niet overal lokaal. Nee, we hebben nog niet overal equipment in dat lokaal. En nee, we hebben nog niet overal leerkrachten. Dat zijn allemaal vraagstukken waar we mee zitten. En vanmorgen hebben we als optie gekeken om

0: te kijken naar mensen die reeds de opleiding doen voor ICT, om ze eventueel in de vakantie een pedagogische training te geven en te kijken of we ze ook in het onderwijs kunnen zitten en kunnen inzetten. En de vervolgvraag is natuurlijk, zijn we in staat ze aan te trekken en te betalen. Dus al die vragen zijn vanmorgen aan de orde geweest. Omdat, daarom noem ik het ook een work in progress. We zijn dagelijks bezig te kijken naar wat zijn die uitdagingen en welke oplossingsalternatieven zijn er. We gaan ook met de bedrijven in de ICT praten om te kijken, kunnen ze hun medewerkers eventueel inzetten. Maar dan willen ze natuurlijk wel die pedagogische achtergrond ook meegeven.
1: Aldus de minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, Dirk Curry, heeft het onder andere gehad over de plaatsingsmogelijkheden van leerlingen, als ook het tekort aan leerkrachten. We gaan dan verder met de minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, Diana Pukki. Zij heeft voornamelijk uitgelaten over de verschillende wijkkantoren. Er zal nieuw beleid daarop worden losgelaten. Zo sprak de minister over het clusteren van de verschillende kantoren.
2: We zijn aan het repareren als het gaat om de gebouwelijke voorzieningen. Daar kijken we naar de wijkkantoren. We hebben zeker in de buurt van 70 plus wijkkantoren en we hebben nu een clustervoorstel op tafel liggen. We willen zoveel mogelijk clusteren en werken op en ons vertoeven in overheidspanden. Dus dat stukje van huurpanden, een beetje afstoten vanwege de achterstanden in huur. Toch van de afgelopen regeringen op regering na. Bepaalde kantoren, wijkkantoren worden zelfs gesloten. Want als je niet betaalt, dan kan de eigenaar de huisbaas niet onderhouden. Dus dat is echt een heet hangijzer, maar daar zijn we goed op weg. We zijn bezig met wijkkantoor Houttuin, als ik het goed heb, wijk 10 en 11. Die was gesloten in de buurt van Casialaan. En daar hebben we een pand, een leegstand pand van onderwijs, hebben we daar in Breukelen. We hebben die gerenoveerd en ik denk in de nieuwe week dan zijn ze weer operationeel in het resort Houttuin. Dat is een mooie ontwikkeling vanuit onze algemene zaken hebben die heren werk verzet om dat pand te renoveren. En dat kost ons ietsje goedkoper. En verder dat gebouw waarin ik zit, dat wordt gefaseerd, aangepakt, gerenoveerd en we zijn goed op weg. Zeker, we hebben een hele flinke hoofd, algemene zaken, de OD, de directie, iedereen, all hands on deck, pakken we de zaken aan. Maar u begrijpt, zaken die 20 jaar zijn blijven liggen, kan je niet in een jaar inlopen. Maar gefaseerd, we hebben onze prioriteitsgebieden en daar ben ik de mensen die zich inzetten, ben ik zeer erkentelijk dankbaar voor dat we toch wel mensen binnen het systeem hebben die je kan zeggen eenmaal 24 uur beschikbaar zijn om het werk te doen op het ministerie.
1: Minister Diana Pukki van Sociale Zaken en Volkshuisvesting. Met dit item zijn wij dan aan het einde gekomen van deze nieuwsuitzending op donderdag 27 augustus. Bedankt voor uw aandacht.

Dit is Lim FM, de andere radio. Te bereiken op 547-330, de studio. 547-331, de administratie en de nieuwsdienst. En info@limfmsu.com. Appen 878-1482. Lim FM, de andere radio.

0: one tune this week.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Limb, unbeatable. Number one.
2: Number one.

In een overheerlijke maaltijd, dan bent u terecht bij restaurant Pauli. Het menu van donderdag 27 augustus, Chinese taaiensoep met gerookte kip, nasi met geplozen kipperdoor en indokip, varkenskrabbetjes en vis uit de oven. We zijn gevestigd in Oase aan de Kamelwijnenstraat 23 en we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. U kunt ons bereiken op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk.

0: So, Arkis Malontu, danti de da ukondora baka nanga na biskopu of the well na odofuna di. En a biskopu of ti de, dat takso, pot yesi arki, sa mek you sap furu. En dat wil zeggen, mijn mensen, wie veel praat, wie veel schaadt. Oftewel, wie veel praat, heeft veel te verantwoorden. Pot yesi arki, sa mek you sap furu.
1: Shoop, shoop.

0: treden en feunen, vitaminebehandelingen, kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
1: De plaats waar u ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's Kapsalon, Kwattenweg 75, telefoon 475-543.
2: Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails & Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glens of perfection. Wij verwelkomen u graag. Amity. The Glens of Perfection.
3: Augie's Livestream en Augie's Sound System. Wij zijn gespecialiseerd in geluid voor elk evenement. Cinity, begrafenis, huisparties enzovoort. Livestream voor elke show of begrafenis. Ook leggen wij uw huisfeest, huwelijk, videoclip of commercial op professionele wijze vast. Wij zijn ook gespecialiseerd in drone shots. Heb je een DJ nodig? Bel nu 866-2688. 863-2243 of 872-3127. Augie's Livestream en Augie's Sound System. Verdient u minimaal 5000 SAD per maand? Bent u tussen 21 en 60 jaar en rekeninghouder van DSB? Dan is dit het moment. Kerpelani introduceert de samenwerking met de Surinaamse Bank DSB. Een unieke persoonlijke lening waarmee u uw dromen snel en eenvoudig kunt realiseren. Laat tot 100.000 SRD gemakkelijk en snel financieren tegen de laagste rente van slechts 0,75% per maand met flexibele looptijd en terugbetalingsvoorwaarden, 0% aanbetaling en snelle goedkeuring. Met de unieke Kerpelani DSB PL kunt u van alles en nog wat aanschaffen bij Kerpelani. Vraag via de kredietafdeling in een van de Kerpelani winkels naar alle informatie. Kies voor de unieke Kerpelani DSB PL om uw dromen te realiseren. Kerpelani, safe and enjoy.
4: Rustig, dikke rustig, Maidria. Rustig, rustig.
5: Omwikaman.
4: Oh, in omwikaman.
5: Waar omwikaman?
4: Ruwakadabe, ai, go. Hey, tik alasan, kugwe snel, tik alasan. Hey, wakti, buku wanda kudape. Oke, Arkino, taye bek, woteke mi.
5: Ja, want dan wat voor mako te kusan.
6: Ben jij minimaal 25 jaar en heb je aantoonbare werkervaring als security officer? Wil je het vak leren en ben je gedisciplineerd genoeg om wel op tijd te komen? Zet je al in het vak en denk je, hey, ik kan meer dan alleen bij de poort staan. Geweldig. Wij van Improser NV bieden specialisaties en doorgroeimogelijkheden naar leidinggevende functies. En voor de echte regelaars zoeken wij de middelmanagers die meerdere divisies kunnen aansturen zonder stress, maar met overzicht. Wat krijg je van ons? Een professionele organisatie die werkt voor het topsegment van bedrijven en instellingen. A1 toplocaties, hoogwaardige opleidingen, een aantrekkelijke pensioenregeling, een team waarin iedereen telt, een salaris en secundaire voorwaarden waar je niet stil van wordt. Verder zijn we ook ISO gecertificeerd. Improser NV, Safety Through Innovation.
4: Mama San, goede eerlijk. If I bid de abo working for Improser NV. Hoe ben je van
7: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Koeldiepsing winkels.
8: Mama, ik heb nieuwe schriften nodig.
9: En ik nieuwe schoenen.
8: Ja, ja, ik ook.
9: En pa, mijn tas is kapot.
10: Komt dit u ook bekend?
9: bent voor? Gelukkig kan de rekening dit jaar een stuk vriendelijker zijn. Met de Fill Your Schoolbag actie krijgen klanten van Trustbank Amara 25% korting op al hun schoolaankopen bij Kirpelani. Zo haal je alles in huis voor een vliegende start voor alle kinderen. Wacht niet te lang, want die actie duurt maar tot 31 oktober. Informeer naar die voorwaarden bij Kirpelani of Trustbank Amara. Dus haast je! Trustbank Amana. Confidence is the key. Kirpelani. Safe and enjoy.
10: Ben je fan van bakken, maar wil je betere technieken zonder dure lessen? De online bakcursussen van Roberta kosten maar 10 tot 15 euro. Je krijgt 2 jaar onbeperkt toegang. Je leert in je eigen tempo. App Lim FM naar 0031-641-802512 en ontvang dan 20% korting op de online cursussen. Meld je aan via www.cakehawkessences.nl of via WhatsApp op 0031-641-802512. Vraag naar het overzicht van de beschikbare online bakcursussen.
11: Hoi mama.
12: Hallo Shella, mijn hele lichaam doet pijn. Mijn hoofd doet pijn, mijn buik doet pijn, alles doet pijn.
11: Mama, ik snap het. Ik zal later de 50 euro voor u sturen.
12: Mam, je zin wel 100 euro, Jim.
11: Mama, ik zei 50 euro.
12: Maar dan van jou zin 100 euro daar.
11: Ik zei 50 euro, mama, 50.
12: Nee, mijn broer, omdat die brader zijn, Jim, naar 100 is niet.
11: Nou mama, dan stuur ik ook 100 euro hoor.
12: Maar jij dan nog? In zin via Western Union, die op Engelstraat. Want trappen aan top service. Vriendelijkheid, top. De smile is aan de gauw. If stop that you're sending our trappers, that's the one.
11: Ja, maar ik weet, ik

0: stay. Attaki dis na O. Van maandag tot en met vrijdag, steeds om 2 uur, Bakan Natori. Surinames meest beluisterde en best bekeken talkshow op Lim FM 91.7 en Lim TV kanaal 2.1. Ook op de internetradio limfmsu.com.
1: We melden ons aan
0: Bakan Natori. Always and still original with Limbo.
1: Loop jongen, loop pas van hier man. Ach, dan erop jongen.
2: When I'm in Suriname, I listen to Baganatoi with Limbo. This is Fanson Moja, Rastafari guide and protect the people, keep them from falling.

Het is tijd voor Bakkanatori. 27 augustus. 27 augustus. We zijn Lobby Odi. Respecti Warang. Alles sturen we. Wij sturen ze richting alle mensen die luisteren.

Clifton Michael Limbo. Hoe gaat het met alle vrolijke zielen? Maar ook alle niet vrolijke zielen. We takken je odi. Me breed die dat je Archo no. Alla gado dides madina sani. BT komt voor, dames en heren, op hun agenda. En zo lees je dan een hoor rekening dan aan mij. Rij rekening graag alla diso. Jaar in, jaar uit zo. Ga niet in je koude kleren zitten hoor. Unoma wees dong, we geniet, we archie. En sommige van jullie zijn zo brutaal om te zeggen, het is jouw werk. Het is niet mijn werk hoor. Noma, ik hou van jullie toch. Tenminste, Chango etak thanks. Hey, maar Chango Baldwin, wie ben je? Je bent er elke dag in die live. Als je wat skills hebt, maak contact hoor, want we zoeken wat jong man. We zoeken wat een tweede Jamal. Maar weliswaar eentje die geen nieuws gaat doen, maar gewoon de omroep. Ja, maar die mensen zijn zo moeilijk te vinden, jongen. My god, oh. Hai man. Maar goed, we groeten. Je weet, met takmi sani. Maar de andere kant kan ik ook niet zonder u. Isabi. Hoe dan hoor, ik deed dat ik verslaafd naar u. Ik kan niet zonder jullie. Isabi, ik weet niet, er zal veel moeten gebeuren om zonder jullie door te gaan. Daarom ben ik blij met jullie. Jullie zijn van mij en omgekeerd. Vandaag is 27 augustus. Ik zei het al. Ik ben Limbo. We zijn op 91.7. Dat na frequentie via Archie Hongyu Radio. De mensen die kijken naar of die luisteren naar hun computer. Goedemiddag. Je bent op Lim FM Su. En de FB mensen. Nono de na drie barki dadelijk Josje van de Hongkong, want ze missen het nooit. Goedemiddag FB-gangers en de mensen die laat kijken, de YouTubers. Goedemiddag of goedenavond of goedemorgen wanneer je gaat kijken, ik weet het niet. Ai, wie kan je als soda schwiti. Ik kan me niet voorstellen, al die tijd na zijn is mee bij missie. Kan je van me wegzetten alsjeblieft, dankjewel. Zo, dat sweet thee. Mensen, laat mij feliciteren de mensen die jarig zijn. Ik ken een paar. De PR, de woordvoerder van het Openbaar Ministerie, is jarig vandaag, lieve vrouw Joelle Salman. Mevrouw Joelle Salman is jarig vandaag. Gefeliciteerd. We komen soms in contact met haar. De laatste twee keren zeker heeft ze gereageerd op een advocaat die hier scherp was. En ook eens op meneer Van der Zan. Weliswaar, zij praat niet en ze schrijft. Joelle Salman is jarig vandaag. Gefeliciteerd. Tatjana Marcet is jarig vandaag. Dat is de dochter van een van onze grootste fans. Haar firstborn. Mevrouw Lucia, gefeliciteerd met uw dochter. Delano, ook gefeliciteerd met jouw vrouw. En ik wens haar het allerbeste toe. Op deze dag, 27. Mevrouw Huisden, gaat u zich niet aanstellen. Die vrouw is elke dag is ze erbij in Bakkanatori. En Artie Scherp,
Maar nee, je moet haar meegeven, mevrouw Huizen luistert niet alleen naar Bagadnatori. Morgens, als iets niet mis is, is ze een van de eerste die zo'n bericht stuurt. Mama Lucia. En dan moet ik ook feliciteren mijn kringkringnecht Brigitte Morman. Oompie loert jou. Brigitte. Miel op veren, Brigitte op 50. Huh? Dan moet haar in de haai. Trangaforo. En Brigitte je feest 28 of 29. Daar achter Leonsberg Heitang. Brigitte, gefeliciteerd. Vele jaren, goede gezondheid. Na 50, begin een beetje rustiger te leven hoor. Je bent geen 25 meer, je bent 50. Dus begin een beetje rustiger te leven. Brigitte Morman, 50 jaar. Ay man. Mami mobi in carino, mami. Ah, mi caro. Ah, ja, Brigitte. Op China die Jackie Gera. Echt. Gezellig mens. Maar alle andere mensen die jarig zijn vandaag. Gefeliciteerd. Maak het tot een nice day. Hey, naast al Beijing. Maar Beijing bagaat naar Tori, dames en heren. De president had een persconferentie vandaag. Helaas, het had nog lukken of go. Maar, weet je, ik heb een soort ding met persconferenties. Hè? Neem me niet kwalijk hoor, het is ook onderdeel van het geheel. Maar dan ga je daar zitten en dan, ik weet dat het goed kan zijn, maar wij hebben eerder gewoon een one-on-one talk. Kunnen we genoeg vragen stellen? Isabi, ik vind bij een persconferentie ben je een beetje beperkt toch? En je lasting, want wat allemaal in een uur, anderhalf uur gezegd wordt, kan in 20 minuten. Isabi? Dus een afbroeien, hoor. Ik zou president mee kan ons dan gewoon afdenken. En dan, relax. Isabi, meer ook aan als tien vierie. Dus op een moment, mijn vijf naar door, maar het komt wel. Maar die persconferentie was wel belangrijk. Niet dat wij u niet gaan laten horen wat gezegd is. Want in deze tijd hoef je niet erbij te zijn. Er zijn genoeg collega's en zo. Die wel erbij waren en wij, CDS was live, dus CDS heeft iedereen voorzien die dus niet aanwezig kon zijn. En het heeft te maken, na afis sterfte, nou heeft ze daar uitgebreid het een en ander over gezegd. Dus we maken Arka Press later in ABT, maar we beginnen na een soort verferie, Tori voor meneer Leisner. Is deel bij Abby, of trouwens deel bij meneer Gentle. En Gentle heeft gezegd, normaal bij Abby, Gentle heeft gezegd, meneer Tori Lal is gehoord en heen gezonden. Gentle heeft het gezegd op Lim FM. Amara eerste maas dat gezegd. Normaal bij Sabi. En Jamal heeft als gevolg daarvan de politie geconfronteerd met die uitspraak tijdens de persconferentie gisteren. En in een way heeft de politie bevestigd. Inderdaad, we hebben hem gehoord en we hebben hem heen gezonden. In dit geval moet je Gentle die big up geven. Isabi, en je moet hem de big up geven. In afgelopen man, ik heb kritiek op een man, maar de informatie van hem was geen fake informatie. Het was op de schoen. En dat volledige vraaggesprek kan je nog... En kijk, het probleem is, en ik begrijp het hoor, de politie zit niet in een makkelijk parket voorlichter of informatie geven. Maar soms is het, ik zou gewoon hebben gezegd, ja, we hebben hem gehoord en we hebben hem ingezonden. De nadere details krijgt u nog. Maar dan heb je het gezegd. Ik denk niet dat je daarmee dat onderzoek frustreert, denk ik, hoor, als je dat gewoon zegt. Je hoeft niet in detail te gaan, maar je legt uit, we hebben hem gehoord, ja, en we hebben hem ingezonden. Het waarom, dat gaan we u binnenkort vertellen.
Maar dan heb je het gezegd. Maar nu zeg je het niet. En dan komt een ex-politieman met veel ervaring. En die zegt het wel. In een veel beluisterd programma. Die zegt het wel. En dan kom jij erachteraan om het te bevestigen. Dat man is ook chimpjes aan die zien, ik denk. De man begreep. Maar goed, het is bevestigd. En Gentle die heeft in dat interview ook gezegd van, hij is dan niet van horen als persoon en zo is wel een beetje lastig. Je hoort de man als verdachte, maar horen als persoon. Dus daarover, daarna is er veel discussie ontstaan, ook op social media, van mensen die hebben gezegd van, zijn die nog horen maar gelijk? Ja, en kan je de man dus als persoon horen? Nou, wij hebben als taak natuurlijk om je zo goed als mogelijk te informeren. We brengen verschillende meningen. En zo hebben we advocaat Maureen Nipte gevraagd. Mevrouw Nipte, is het gebruik? Kan het? Mag het? Hoort het zo? Mevrouw Maureen Nipte, want er zijn twee Maureen. Advocaat Nipte heeft gezegd, het is onderdeel van een normale procedure.

0: te zijn of een stoffelijk overschot. Ik vind lijk zo'n vervelend woord. Er hoeft geen stoffelijk overschot te zijn om iemand te verdenken vermoord. Dus dat gaat niet van mijn verstand te boven. Miami, aan de jurist aan is aan. Dus gaan we luisteren naar Maureen Nipte. Kom er snel bij, want je kan ervan leren, jongens. Je kan ervan leren, we kunnen ervan leren. Isabi, ze heeft wel een andere mening. Maar goed, het is altijd gentle takja, die stak drappen. De mensen zijn mensen die erop zitten. De mensen zijn mensen die dus beliezen zijn. Isabi, en ze kunnen het een en ander daarover zeggen. Dus laten we onze oren te luisteren leggen. De man dat je dus met andere woorden. Haika, go arki, ko archi. Savro die zo taki, afkati nipte. Abrapis die zee.
1: We zijn inderdaad ermee geconfronteerd dat...
0: Ik heb meneer Debbie Passat, sorry. Is meneer Debbie Passat toch? Ik denk het, ik heb zijn stem. Ja, ik heb mevrouw Nipte al. Het was even een verkeerde vingerstoot.
2: Kijk, het horen van mensen in persoon is niet ongebruikelijk, hoor. Het is heel erg gebruikelijk. Soms wanneer er bijvoorbeeld een bepaalde zaak speelt. De politie heeft ook hun eigen intel. Ze maakt ook gebruik van social media, weet je, van getuigen verhoren hier en daar enzovoort. En dat bijvoorbeeld bepaalde personen in beeld komen, maar niet als verdachten. Gewoon dat die mensen worden gehoord als person of interest in de zaak enzovoort. Dan worden de mensen in persoon gehoord. Want wanneer je iemand als verdachte begint aan te merken, toch, een verdachte heeft rechten, het recht om te zwijgen en het recht op een op juridische rechtsbijstand. Dus je kan niet iedereen beginnen, alle dol beginnen te horen als verdachte. Of wanneer je als verdachte wordt aangemerkt, dan komt het strafprocesrecht gelijk bij kijken. Want dan moet je binnen 6 uren, moet je dan worden gehoord, moet je dan worden voorgelegd bij de hulpofficier en bij het Openbaar Ministerie. Dus het is heel normaal en ook nog gebruikelijk dat mensen eerst in persoon worden gehoord. Toch? En niet gelijk als verdachte, omdat een verdachte rechten heeft. En wanneer iemand als verdachte wordt aangemerkt, moeten er natuurlijk harde feiten en omstandigheden zijn waarom de persoon de status heeft als verdachte. Toch? Er moet onderzoeksbelang zijn, er moet een redelijk vermoeden van schuld zijn, toch? Wanneer je iemand als verdachte kan aanmerken. Dus je kan niet iedereen als verdachte aanmerken. En ik wil het ook begrijpen dat wanneer er geruchten hier en daar zijn en die meneer zijn naam wordt genoemd, die meneer natuurlijk eerst hoort in persoon. En dan wordt die meneer gehoord in persoon. En wanneer er naderhand, toch, aanhangende het onderzoek bij de politie, er andere feiten en omstandigheden boven water komen om die meneer als verdachte aan te merken, dan wordt hij als verdachte inderdaad aangemerkt. Maar is natuurlijk de vogel intussen gevlogen. Maar het is heel gebruikelijk. Het is niet ongebruikelijk om mensen eerst in persoon te horen. En het gebeurt ook heel vaak. Mensen worden opgeroepen, gebeld, meneer, luistert u, ik wil u horen als in persoon. De mensen gaan, ze worden gehoord als persoon en het gebeurt ook dat staande het onderzoek in persoon, dat de politie aangeeft, oké, luistert u meneer, u bent eerst gehoord in persoon, maar thans heeft u de status van verdachte. Dus u heeft het recht om te zwijgen vanaf nu. U heeft het recht op juridische rechtsbijstand. Wenst u juridische rechtsbijstand, gaat u het zelf betalen of wilt u eentje van de staat? Mm. Dus het is niet ongebruikelijk wanneer die meneer is in persoon. Is goed, het is heel gebruikelijk, heel normaal dat je mensen gaat horen. Als je bijvoorbeeld 20 mensen hoort in een zaak, worden niet alle 20 verdachten, toch? Maar je hoort eerst de mensen en dan. En naderhand ga je dan filteren. En wie de status moet krijgen van verdachte, krijgt wel de status van verdachte, ja.
3: Bent u dit wel tegengekomen in de praktijk, in officiële dossiers van de politie, dat er staat dat personen, dat mensen in persoon zijn?
2: Ja, ze kan bijna elke keer, bijna elk dossier zijn mensen eerst als persoon gehoord. En de advocaten letten ook door dat wanneer de politie

0: politie de mensen aangeeft dat ze de status van verdachte krijgen, ze ook, dat ook aan die verdachte stond dat de coachie wordt voorgehouden, zwijgerecht. Want wanneer blijkt dat de persoon als verdachte is aangemerkt en aan de persoon niet de coachie, dus niet het zwijgerecht is voorgehouden, mag je daar wel een verzoek doen op tenminste nietigheid van het verhoor. En dat verhoor niet wordt meegenomen, maar aan de persoon niet het zwijgerecht is voorgehouden. De verdachte heeft nogmaals twee belangrijke rechten. Het recht om te zwijgen en het recht op juridische rechtsbijstand. En dat moet steeds aan de verdachte worden voorgehouden, maar niet aan de persoon.
1: Ja.
0: Dus het komt vrijwel elk dossier komt het voor, hoor. Dat mensen eerst in persoon worden gehoord en dat ze hangende dat verhoor de status van verdachte krijgen. En dat wordt dan ook terstond de rechten aan hun voorgehouden. Dus ik wil het ook begrijpen, hoor, dat de goede manier eerst in persoon is gehoord. Want er waarschijnlijk op dat moment nog geen feiten en omstandigheden waren om die manier als verdachte aan te merken. De politie gaat natuurlijk niet afgaan op geruchten om die manier als verdachte aan te merken. Maar de politie doet hun werk. Er worden mensen gehoord. Er zijn intussen ook verdachten aangehoord, begreep ik. En waarschijnlijk aan de hand van de verklaringen van de drie verdachten die zijn aangehouden, is het dan wel reden om die goede manier als verdachte aan te merken. Ja. Dus je mag niet mensen zomaar als verdachte aanmerken als daar geen reden zijn, hoor. Dus dit wil ik als jurist, als advocaat, wil ik deze procedure wel begrijpen, hoor. Natuurlijk staat er een beetje een gevoel van onbehagen. Van ja, ik ben de wat raman, de amabos rotoba. Maar ik begrijp wel dat je mensen eerst in persoon kan horen. Er worden de andere mensen gehoord, er worden andere getuigen gehoord. En aan de hand van de andere getuigenverklaringen kan je dan die goede manier pas als verdachte aanmerken.
1: Maar meester, hoe moeten wij dan rijmen? Want in het wetboek van strafvordering praat men over verdachte, getuigen of deskundige of de raadsman of de advocaat. Men praat niet ja, over in persoon.
0: Ja, er wordt een politioneel onderzoek gedaan vooraf, toch? De politie werkt met intel, werkt met getuigen, dus met natuurlijk de informatie die ze krijgen. En nogmaals, dan worden er persons of interest gehoord in het voortrekken van het politioneel onderzoek.
1: Ja.
0: En daarom praat de wet niet echt daarover van mensen horen als getuigen. De politie maakt gebruik van personen, persons of interest, van mensen, van zeg maar het buurtonderzoek kijken, wie kan wat weten enzovoort. En dan pas kan je mensen als verdachte aanmerken. Wanneer je iemand als verdachte aanmerkt, begint het wetboek van strafrecht gelijk te lopen. Ben je gebonden aan termijnen, ben je verbonden aan allerlei soort wettelijke regels. Want als de wettelijke regels niet worden gevolgd, dan gaat de advocaat gelijk dan springen van je hebt de wet niet gevolgd, dus het onderzoek is nietig. Of ik ga 54a in de persoon moet naar huis, want de politie heeft dit en dit niet gevolgd. Toch, want je moet wel een feit, nog maar feit en omstandigheden hebben. En redelijk vermoeden van schuld en onderzoeksbelang om iemand als verdachte aan te merken.
1: Ja.
0: Want als de politie ineens komt en meneer Jamal begint op te halen van luister, we gaan je als verdachte aanmerken. Wat was eerst te vragen, meneer, waarom? Waarom? Ja. Laat me eens als persoon worden goed om mijn verhaal te doen. Want ik weet niks. Kijk, hier, ik was hier en daar. En pas als iemand als verdacht wordt aangemerkt, begint het strafproces te lopen voor die persoon. Dan komt het strafproces in werking en dan komt de advocaat ook bij kijken.
1: Ja, er werd door bepaald...
0: Maar het is een zeer, laten we zeggen, zware stap en verantwoorde stap om iemand als verdachte te beginnen aan te merken. Maar ook het Openbaar Ministerie komt bij kijken. De hulpofficier moet ook verantwoording afleggen aan het Openbaar Ministerie. Waarom is die persoon aangehoord? Waarom is die persoon als verdachte aangemerkt? Maar als je niks hebt, gaat het OM zeggen, nee, die persoon moet als persoon in persoon worden gehoord. En dan kijken we hoe verder. Maar het is heel gebruikelijk, want het is nu ongebruikelijk. Het gebeurt elke dag dat mensen eerst in persoon worden gehoord. En als er nogmaals voldoende feiten zijn en omstandigheden om de persoon de status van verdachte te geven, dan gebeurt dat wel op het momentje, maar niet eerder dan dat.
1: En er werd ook aangegeven dat gezien de omstandigheden van de zaak, het horen van deze persoon als persoon eerst gerekend kan worden tot een vormfout. Hoe ziet u dat?
0: Nee, absoluut niet. Nee, het is absoluut geen vormfout. Het is een normale procedure. Want het zou wat moois worden. Als iedereen beginnen aan te merken als verdachte, de cellenhuizen zouden cleansen om iedereen op te sluiten. Toch? Dus iemand moet, er moeten voldoende feiten in. Er moet een redelijk, dat zegt de wet, een redelijk vermoeden van schuld. Toch? En onderzoeksbelang dat je iemand als verdachte aanmerkt. Ik kan niet iedereen aan laten opkomen. Want ik neem aan dat misschien, ik zeg maar wat, want ik ken die zaak niet hoor. Ik bedoel, ik ken het niet inhoudelijk. Maar laten we zeggen, er zijn in deze zaak 20 mensen gehoord. In persoon. Dan kan je niet alle 20 gelijk aanmerken als verdachte. Dan misschien uit die 20 filter je 3 eruit tot nu toe. En die 3 zijn er aangehouden. Zijn waarschijnlijk ook terecht aangemerkt als verdachte. Omdat ze rechtmatig zijn getoetst, begrijp ik, uit de pers.
1: Ja.
0: Toch, maar nogmaals, wanneer er in die end in het onderzoek misschien 2-3 mensen overblijven als verdachte, zijn er misschien al tientallen mensen gehoord in persoon, toch? Dus vandaar, er moet worden gefilterd en de personen die natuurlijk de status van verdachte moeten krijgen, die krijgen de status van verdachte na overleg met het Openbaar Ministerie. Dus het is een heel normale proces. Nogmaals, er kan misschien een gevoel van onbehagen ontstaan, van ja, wat het die man is of whatever. Maar ik als advocaat, ik ken de procedure, het is niet ongebruikelijk, het is heel normaal, dat mensen eerst als persoon worden gehoord. En pas kunnen ze de status van verdachte krijgen. En daarna kunnen er getuigen worden gehoord, ook door de politie, mensen die erbij waren, mensen die er niet bij waren. Een buurtonderzoek, allerlei soort dingen. Personen misschien waar die auto is gekocht, de persoon op wiens terrein of op wiens terrein, het voertuig was begraven, whatever, weet ik veel wat allemaal. Dat zijn natuurlijk, ik neem aan dat er tientallen mensen zijn gehoord in deze zaak, maar iedereen is als verdachte aangemerkt, toch?
1: Ja. Maar,
0: dus vandaar, dus ik begrijp het wel hoor.
1: De politie heeft een opsporingsbericht de deur uit doen gaan. En ze geven in hun opsporingsbericht aan dat de persoon verdacht wordt of zich schuldig te hebben gemaakt aan strafbare feiten. En daarbij wordt opgesomd moord, medepleeg aan moord, medeplichtigheid aan moord, doodslag, et cetera. Dit terwijl er nog geen stoffelijk overschot. En bij bepaalde mensen werd de indruk dat het slachtoffer vermoedelijk al dood is.
0: Kijk, we hadden die zaak van, ik weet niet, als je nog zich nog kunt herinneren, jaren terug. De zaak van de Guyanese zeepiraten, waarbij er een heleboel mensen waren vermoord, een heleboel vissers waren vermoord op de Nikeri rivier of Quarantaine rivier. Toch? Er is geen enkel lijk gevonden, of 1 of 2 lijken volgens mij waren gevonden. Maar iedereen is veroordeeld voor moord van alle vissers. Omdat wanneer de getuigen zeggen, wanneer de verdachte Guyanese vissers zelf zeggen, die mensen zijn gebonden met autobatterijen aan hun benen. Toch? Er zijn zware tenen of zware autobatterijen aan hun been gebonden. En ze zijn overboord gegooid. Dan kan je er 100% van uitgaan dat de mensen zijn overleden. Toch? Dus je hoeft geen lijk te hebben om de personen waarschijnlijk zijn. Kijk, nogmaals, ik ken de zaak niet. Ik wil op geen enkele wijze speculeren over deze zaak. Maar wanneer waarschijnlijk uit getuigenverklaringen zou blijken, ook de twee mensen die vermist waren, toch? Er is nooit een lijk gevonden. Toch, maar je hoeft ook wanneer er bijvoorbeeld soms ook geen drugs wordt gevonden, maar mensen worden wel veroordeeld voor drugsbezit of handel in verdovende middelen, maar er is geen grammetje drugs gevonden. Toch, er wordt een vliegtuig gevonden, er wordt vliegtuigbrandstof gevonden, er worden de drugs van de slaan aan dat er inderdaad drugs zou zijn in het vliegtuig of wat dan ook. Weet je, er worden chemicaliën gevonden om drugs te verwerken, maar er wordt geen korreltje drugs gevonden. Mensen worden toch veroordeeld voor drugsbezit. Toch, of handel in drugs. Net als aan dit in deze zaak. Toch, al is er nog geen lijk. Maar je kan wel mensen alvast verdenken van moord of poging moord. Toch, omdat waarschijnlijk bepaald uit het dossier, uit het onderzoek tot nu toe, bepaalde feiten en omstandigheden zijn dat mensen hoe noem je dat, dat mensen worden verdacht van poging moord, met de medeplichtigheid aan de moord. Er was ook een zaak waar een meneer was vermist en het vermoeden was dat hij zou zijn vermoord. En een familielid, want de familie ging ervan uit, dat is jaren terug, familie ging ervan uit dat die meneer nog de status van vermiste had. En de zus wordt gehoord als getuige op de zitting en de rechter geeft aan, ja kijk u, de verdachten zitten hier, omdat ze worden verdacht van moord op uw broer. En die vrouw begint te gillen in de zaal van wat? We hebben niks gehoord van moord. Wij gaan er nog uit vanuit dat die meneer vermist is. Hoe kunnen mensen aangehouden zijn van moord, terwijl wij nog uitgaan van vermissing? Dus dat soort dingen heb je wel eens. Mensen worden naar de zitting gebracht voor moord, zonder dat er een lijk is. Dus het is ook niet ongebruikelijk hoor, dat mensen aan de hand van, nogmaals, zoals de wet zegt, feiten en omstandigheden, dat het vermoeden er is dat die meneer kennelijk om het leven is gebracht. En daarom wordt die meneer verdacht van medeplichtigheid aan moord en medeplichtigheid aan doodslag en weet ik wat nog allemaal meer. Maar nogmaals, ik wil niet speculeren. Ik, en dit zag ik praat gewoon uit, weet je, als jurist, als advocaat, dat wanneer de politie aangeeft, iemand wordt gezocht voor moord en voor doodslag en medeplichtigheid daaraan, dan is het dossier waarschijnlijk zodanig ook opgesteld dat er bepaalde feiten en omstandigheden erin voorkomen, dat er redelijk vermoeden bestaat dat inderdaad de manier om het leven is gebracht.
1: Nee.
0: Dus vandaar dat het waarschijnlijk toe is opgesteld.
1: Nee. Nou,
0: maar je nogmaals,
1: ja?
0: Er hoeft nog geen lijk te zijn om iemand te verdenken van moord. Maar er hoeft ook geen drugs te zijn om iemand te verdenken van drugshandel. Toch handel in drugs.
2: Mooie discussie als je het mij vraagt, mensen. Maar weet je wat ik me afvraag? Waarom moeten we persoonlijk worden als we het nog niet begrepen? Of als we het niet eens zijn? Dat is wel een beetje vervelend hoor. Isabi, Suki Money en dat soort. Ik vind het onnodige opmerkingen. We zijn soms vervelend hoor. Isabi, die vrouw zij heeft geen contact gezocht. Woont ik haar telefoon? En we hebben gezegd, welke advocaat kunnen we bellen? We hebben 2 gebeld, die kunnen niet. Isabi, 1 advocaat heeft ons heel keurig gezegd. Misschien ben ik advocaat van de verdachte, dus ik kan niet, dat begrijp ik helemaal. En mevrouw Nipte heeft gereageerd. Isabi, niet dat zij naartoe, dat ze ons stiekem heeft gebeld van, hey, bellen jullie maar, want ik wil wat erover zeggen. Dus, je moet er niet zo, je hoeft het niet eens te zijn, maar hoeft het niet onaardig te worden. Daar gaat het bij mij om. Word niet onaardig. Want een vrouw staat bij een stof toe, dan is het niet gewoon van de een op de andere dag beland, dames en heren, in deze positie. Dus, laten we daar ook respect voor opbrengen. Hoe kan ik ook grap? We kunnen onze grappen maken, ook haar haroes revi. Maar, Isabi, heeft een grens toch? Zo simpel is het. Dus laten we niet, anders kan je zeggen, je belt niemand meer. Dus het is omdat jij iets anders wil horen, als je dat niet hebt gehoord, Debbing. Jump it up, mevrouw. We hebben die mevrouw gebeld. En het mag niet zo zijn dat ze het gevoel krijgt van, hey, liever had ik niet gereageerd. Want daardoor klappen mensen dicht toch en komen mensen niet uit vanwege dit gedrag. Isabi, dat weigeren mensen om hun mening te geven om uit te komen, want het publiek gaat op een bepaalde manier reageren. Dus laten we een beetje volwassen zijn, Isabi. En ik heb ook mijn vraagtekens. Het heeft niks met hoge bomen, meneer Roos, te maken. Het heeft te maken met de beschuldiging, zeker is Guamoni. Want ik was toevallig op die live. En dat vind ik niet terecht. En ik weet dat ik sommige mensen niet ga kunnen veranderen met deze simpele zinnen. Maar het is wel goed dat we het zeggen en dat we het droppen. Begrijp je? Nogmaals, even goed. Er zijn mensen die... Nou, ik ga niet uitkomen, maar... Het is goed voor die discussie dat we die verschillende meningen horen. De verschillende benaderingen. Dan kunnen we tenminste daarover praten. Maar wij kunnen ook niet, dames en heren, op basis van geruchten... Zeggen we, oké, dat is het. De politie is uitgekomen. Nee, ik hoef niet. Er zijn welke advocaat toch? Dat zou niet netjes zijn. We hebben 2 advocaten gebeld en ik hoef niet te zeggen welke advocaat ik gebeld heb. Ik vind dat niet correct. Eentje heeft gezegd, oké, als dat het is, dat is mevrouw Nipte. Dus, that is just what I'm asking. Isabi, kijk, er moet wel, men moet, die spirit moet er wel in blijven om bezig te zijn. Als er geen spirit is, vanwege dit soort dingen, dan... Drie was zo dat. Maar ik bedoel dus. Mijn begrijp des, maar jullie zijn geïrriteerd. En jullie denken names en faces. Ik begrijp dat ook hoor. Zo. Ik denk dat we later nog een reactie hebben hierop. Hoogstwaarschijnlijk over een half uur. Kunnen we nog iemand aan het woord laten die zich hierover wil uitspreken. Ik heb een ander item voor dit moment. En dat heeft te maken met Edu. Eigenlijk, Edu is kijkend om Amoyerasanisi, omdat hij de mensen van Financiën hebben gereageerd. En ik ben blij dat Financiën gereageerd heeft, want misef dat kwam toe lees dat. Upaya man. Isabi, communiceer beter met de man. Nou, Financiën heeft ons gezegd. Maar we hebben de man betaald. Dus eigenlijk moeten we... Edu, meneer Olenski. Op mijn belling of in zijn app. Edu. Je maakt me bij... Je maakt me bij dat uiteindelijk ik zie zijn. Ja, en misab Edu... Soms, als een nakaman is, heb je mij ziek van. Dus mijn hoop aan mijn schrik hier van bericht die zie. Maar Edu, Financiën heeft aangegeven dat je wel uitbetaald bent. Ja, dat zegt Financiën. En dan gewoon apporteer Financiën dat je maar zat. Of dat je leeft. Directeur is Revi. De directeur van Financiën, mensen, is zelf uitgekomen. Je zegt dat correctief voor de MFM toch, want dat is aan bijna 3D. Nou, de directeur van Financiën, hoe heet die meneer? Meneer Vincent Fernandez is de directeur van Financiën. En meneer Vincent heeft gezegd, we hebben Olenski betaald. Laten we even luisteren. Dat wordt interessant.
3: We zijn inderdaad ermee geconfronteerd dat we hebben begrepen in de media dat er, ik zal zeggen Rowellers, zo kennen we dat bedrijf in het systeem, Rowell NV, zo is dat die geregistreerd in het systeem van ons, naar de media is gestapt en aangeeft dat hij de afgelopen periode geen ontvangst heeft mogen krijgen van het ministerie van Financiën en Planning. En natuurlijk de diensten worden geleverd bij het ministerie van Openbare Werken. We hebben het natuurlijk nagetrokken in hoeverre de informatie klopt. En mijn reactie voorlopig nu, als we kijken naar de stukken, zien we dat inderdaad een aanvraag zit. Van het bedrijf Rowell. En die is 25 augustus 2026 binnengekomen vanuit het ministerie van Openbare Werken, het directoraat Openbaar Groen en Afvalbeheer. Dus ik wil de dagen aangeven zodat u beter kan begrijpen. Rekening houden met het feit dat 25 augustus... 25 augustus een paar dagen terug is. 25 augustus hebben we het ontvangen, aangezien het in de media was, dat we hebben begrepen uit diverse kanalen. Gisteren heb ik nog uit eigen initiatief contact opgenomen met de DC van Para, omdat we de foto's zien, waarbij er wordt beweerd dat er geen vuilophaal meer is in Para. Wij hebben het nagetrokken en ik ga weer herhalen, zodat u de tijd... de dagen kan volgen. Hè. 25 augustus 2026 is het binnengekomen op het ministerie. En de resu datum hebben we ook nagetrokken. Die is gedateerd 10 augustus. Maar je moet vasthouden, er is een administratieve proces, welke door heel wat van de ondernemers ook bekend is. U dient uw stukken tijdig in. U doet eerst mee met de aanbesteding. En daarin zijn de contractvoorwaarden natuurlijk duidelijk vastgesteld. Begrijpt u? Maar daarna heb je het moment dat u gaat presteren. Zo noemen we het in het systeem. U gaat presteren en op een bepaald moment komt er dan een bestelbon en een resu. Dus dat zijn de... Ik geef dat even aan zodat u dat een beetje kan volgen. Dus u kan het dienst hebben geleverd, maar zodra de zaken niet zijn voorbereid door het vakministerie, en deze het ministerie van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening, en die niet zijn opgestuurd, kunnen wij vanuit financiën niet handelen. Ik heb zo net aangekaart dat de stukken vanuit... Dus nu hebben ze het proces helemaal voltooid. We zijn het proces van autorisatie al voorbij. En we zijn op het moment dat het ministerie, een resu uitreikt, het ministerie van Openbare Werken. Zij moeten dan zo'n resu. Er gaat dan een versie gaat dan naar de ondernemer. Er gaat eentje naar het vakministerie. In deze ministerie van Financiën en Planning. En als het 25 augustus naar binnen is gekomen, hebben wij, omdat het in de media is verschenen, zijn we gaan kijken wat het probleem is. We hebben die 26, kijk even terug, 26 hebben we die naar de bank gestuurd. Van het bedrijf hebben we 2,2 miljoen opgestuurd gisteren. We hebben verder gekeken, we zien dat er
1: ja, hoe laat in principe van, nog... Hoe laat van gisteren?
3: In de ochtenduren.
1: Oké. Okay.
3: En we zien dat nog 3 resu's openstaan van para, omdat de diensten voornamelijk in para worden geleverd. Ik mag u voorhouden dat dat hij belast is met veel ophaal. In para in de weken, wat is dat, Noord, Oost en Zuid, zoals ik dat heb begrepen. En ik wil het even aankaarten. 2.2 is naar de bank gisteren gestuurd. Ik ga weer herhalen, zodat u het verloop, wanneer mensen vooruit maken naar het vakministerie, is het wel goed dat we de verloop in gaten houden. Als ik praat over 25 vanuit het vakministerie naar binnen formeel, want er gaat dan een hard, er komt dan een, we noemen het hardcopy, dus u wordt dan formeel aan het vakministerie financiën aangeboden, dus vanuit openbare werken. 25, de volgende dag hebben we het naar de bank gestuurd. Begrijpt u? En we verwachten dan dat meestal is het binnen 2 dagen. U begrijpt dat we ook een nieuw betaalsysteem hebben, SWIFT. Mm-hmm. En een nieuwe versie en waardoor de verwerking binnen 2 tot 3 dagen al plaatsvindt. Dus als het goed zit, zou hij dan vrijdag, we gaan ook even natrekken als de verwerking al heeft plaatsgevonden, maar meestal is het 2 tot 3 dagen, dan zou dan de verwerking, zou hij dan dit bedrag al op zijn rekening moeten zien. U heeft me horen praten over 2,2 miljoen, maar we hebben ook het fragment mogen bekijken. En als ik het zo een beetje volg, geeft hij aan dat hij niets ontvangt. Maar ik mag u voorhouden dat als wij kijken, alleen over 2026, dan praten we over 13,17 miljoen, welke het ministerie vrijgegeven. Begrijpt u? Natuurlijk zijn wij niet een ministerie die met bedragen gaat noemen, maar op het moment dat we zaken horen, dan willen we wel de zaken zuiver weergeven vanuit het vakministerie. Ik ga 1 voorbeeld voor u opnoemen waarbij we over zijn gegaan tot de betaling. Als ik even kijk naar een van de laatste betalingen, het verschilt een beetje hoor, maar dus de resu is aangemaakt 2 april 2026 en we hebben binnen een maand betaald. Het betreft natuurlijk een veelophaal van de periode januari 2026. U ziet dat wij wel zo snel als mogelijk de betalingen proberen in te lopen.
1: Ja.
3: Dat is specifiek over het bedrijf, maar ik wil, als u me de gelegenheid geeft, wil ik dan even wat verduidelijken.
1: Ja, momentje. Voordat u naar die verduidelijking overgaat. Ja. Om het goed te begrijpen. voor 25, 26 augustus, hoeveel betalingen heeft deze ondernemer gehad?
3: Hij heeft meerdere betalingen ontvangen. Het gaat om 17 betalingen. Ik praat alleen over 2026.
1: Ja.
3: Heeft hij 17? Heeft hij 17 mogen ontvangen? En het bedrag is 13,3 miljoen.
1: En zijn het voor diensten? En zijn het voor diensten verricht in Para?
3: Correct. Ik heb dat eerder aangegeven dat dit bedrijf, als we kijken in het systeem, dan zien we dat het betreft veel ophaal per week in het district Para, Noord, Oost en Zuid. Begrijpt u? En laat me dit ook een beetje aangeven. Dus het gaat over de periode november 2024 tot en met januari 2026. Wij hebben, het gaat verder hoor, want wij hebben alle achterstanden welke wij zien in het systeem. Bij de intrede van de nieuwe regering hebben wij op het standpunt gesteld dat wij de achterstanden zoveel als mogelijk inlopen, welke wij zien. Hè. Maar om achterstanden te kunnen inlopen, hebben wij natuurlijk dat stukje voorbereiden van de desbetreffende vakministeries nodig. Begrijpt u? Dus zodat de stukken niet bij hier, niet op het ministerie van Financiën zijn aangeleverd, dus tot op het niveau van bestelbon reçu, kunnen we, komen wij niet in beeld. Natuurlijk is er een gedeelte van autorisatie, waarbij de stukken over en weer worden gestuurd.
1: Ja.
3: Wanneer we praten over autorisatie, dan verwachten wij dat de stukken volledig zijn ingediend op het ministerie. Op het moment dat ze niet volledig zijn, kan je over en weer discussies hebben tussen het vakministerie om de informatie aan te dragen.
1: Ja. Nog een vraag. Hoeveel openstaande rekeningen hebben jullie nu bij deze ondernemer?
3: Bij deze ondernemer, ik heb u voorgehouden dat we alles hebben ingeroepen wat wij zien, die 13,3 miljoen. We hebben op 26 hebben we 2,2 miljoen gestuurd en we zien dan nog
1: 3.
3: Dus ongeveer 2,2. 3 die openstaan, maar die resus zijn dan nog niet bij het ministerie.
1: Oh, dus het wacht is op die 3 resus.
3: Check even. Laat me even kijken, laat me dat even van de overige 3 even voor u verifiëren. Ja, er zijn 6 stukken opgestuurd, waarvan we 3 hebben opgestuurd. Er zijn nog 3 openstaande, dus 2,2 gestuurd en ongeveer 2,2 staat nog open. U begrijpt dat, ik wil daar net een toelichting geven. Normaliter zijn al de veelophaalbedrijven, want we praten nu over één specifieke bedrijf. Het ministerie, het is natuurlijk geen gebruik dat het ministerie over één zich richt op één ondernemer, maar aangezien hij in de media is getreden, dan reageren wij. Het gebruik of de wijze hoe wij de betaalsysteem hebben uitgezet, is dat we kijken naar de financiële inkomsten van de overheid. Wat komt binnen en dan doen wij een maandelijkse cashflow planning. Begrijpt u? En op basis van de planning en de mogelijkheden van de staat doen wij de uitbetaling. De vuilophaalbedrijven, die worden meestal in de derde, meestal in de vierde week van de maand, worden die uitbetaald. Dus in principe, meneer, dit bedrijf is in principe al een beetje bevoordeeld. Begrijpt u? Mm-hmm. Want de andere ondernemers, die kregen hun uitbetaling in de vierde week. Begrijpt u?
1: Mm.
3: En maar laat me ook haast om te zeggen, we hebben ook een autorisatie van een aantal ondernemers nu die loopt. En daarop komt hij ook weer voor. Dus hij heeft meerdere diensten die hij levert. Maar voor nu, de zaken wat hij heeft aangekaart, zien wij de 4,4 dat hij heeft aangekaart. En de 2,2 dat wij nu al hebben opgestuurd. Per 26 en morgen hebben we dan de rest dat we opsturen.
2: Ja, dat was de directeur van Financiën, meneer even speaker Vincent Fernandez. Reageren en zeggen dat eigenlijk ze dat bedrijf van Edu Olenski wel hebben voorzien van de middelen. Zelf heb ik nog geen reactie van Edu gehoord in deze. Het is BT, we zitten dicht bij 3 uur, 3 minuten voor 3. Dus een mooie tijd om dat van het verkeer snel in te schuiven. En ook al schuif ik het snel in, u gaat niet snel luisteren, want daarom gooi je ene oor in en je andere oor uit. U moet luisteren, dames en heren, wat er wordt gezegd elke bakkana rond deze tijd. Vooral als je in de auto zit, pota, radio, volume op tjus omhoor, traga. Zonder anderen te storen natuurlijk. En luister naar het volgende.
4: Omoda en Jacko Veilig Verkeer wordt mogelijk gemaakt door SCMC Automotive, also powered by Republic Bank en Ricardo Rentecar. Veilig verkeer, goed voor mij, goed voor jou, goed voor ons allemaal.
5: Als u deelneemt aan het verkeer, laat de overige weggebruikers op tijd weten wat u gaat doen. Gebruik uw richtingaanwijzers. Brigadier Blackson van de Verkeerspolitie legt uit waarom.
6: Door tijdig richting aan te geven, weten andere weggebruikers wat u van plan bent. Dit helpt misverstanden en verkeersongevallen voorkomen.
4: Omoda en Jacko Veilig Verkeer wordt mogelijk gemaakt door SCMC Automotive, also powered by Republic Bank en Ricardo Rentecar.
7: Stap in de toekomst met de Omoda C5. Een stijlvolle SUV met 360 graden camera, level 2 ADAS en een 5-star veiligheidsscore. Ervaar luxe met lederen bekleding, geventileerde stoelen en een dual 10.25-inch touchscreen cockpit. Nu verkrijgbaar vanaf $27,940, inclusief 7 jaar garantie. De Omoda C5 bij SCMC Automotive, Kernkampweg 36. Innovative technology meets high-tech style.
8: Mijn goede vriend heet Ricardo. Ik weet, de jou heeft een andere naam, maar de mijne heeft de juiste kenmerken. Hij weet wat ik wil, hij is 24/7 bereikbaar en biedt ook de service. Hij wil ook het beste voor mij, maar is ook geïnteresseerd in mijn geliefden. Kijk, bij het volgende moet je niet lachen, maar hij heeft geen kapotte auto's. Hoe zeggen ze dat? A1 conditie of een mooi spanwagje toch? Mijn Ricardo is een wereldburger, dus hij accepteert cash, debit of creditcards. Ricardo Rentecar, Prins Hendrikstraat 4. Vertel het gerust door. Je mag hem bellen op 4x8-210 of 494-705. Of ga naar zijn website ricardorentecar.com. Of zoals elke goede vriend, zoek hem op Facebook. You got a friend
4: in me. Veilig verkeer, goed voor mij, goed voor jou. Goed voor ons allemaal.
2: Voor ons allemaal. You've got a friend in me. Is dat zo? Mensen, de president heeft tijdens de persconferentie gesproken over de een milieuramp. Vissterfte. Dus de verschillende instanties hebben blijkbaar hun rapporten, dames en heren, uitgebracht. En natuurlijk moet, als je president bent, zoals Anipsa, met zo'n impact, dan moet je sowieso weten, zijn er een eindconclusie. En Grasalco is de boosdoener. Grasalco is de boosdoener, dames en heren. Zij zijn aansprakelijk voor een vervuiling zal vinden plaats erop. En ik voel u terug naar het moment voor de mensen. Nogmaals, we waren niet aanwezig, heb ik gezegd. Maar dat we aandacht aan zullen besteden is zonder meer. Dus dit is de president. Ze sprak erover tijdens de persconferentie eerder vandaag.
9: We hebben gisteravond en in feite ook nog vanmorgen de resultaten, ik moet zeggen lang verwachte resultaten van NMA gekregen ten aanzien van de situatie met betrekking tot de vissterfte en de toestand van de Saramaca rivier. We moeten zeggen dat we niet blij waren met het resultaat, dat kort gezegd hierop neerkomt dat ook in levende vissen zware metalen en cyanides gevonden. Dus NMA zal daar straks zelf op ingaan. En dat betekent dat de vis tot nu toe en voor de nabije toekomst in elk geval niet gegeten moet worden. We praten vooral vissen als scubi niet. Dus Het betekent dat we, zoals we misschien al verwachten, nog lang niet klaar zijn met deze kwestie. De mensen van de gemeenschappen in de omgeving, daar omgeving van waar de vissen in feite dood waren aangetroffen, daar heb ik contact met de kapiteins gemaakt, zo vlug mogelijk. Omdat we vinden dat de informatie die er nu is, zo vlug mogelijk aan hun in de eerste plaats moet worden medegedeeld. Maar natuurlijk ook aan de totale Surinaamse gemeenschap. We hebben dan ook afspraken met de dorpen om morgen met hun nu in de diepte te gaan praten over de gevolgen, de maatregelen die we gaan treffen en in overleg met hun te treden over hoe verder. De resultaten van NMA geven niet alleen aan dat er op dit moment nog steeds sprake is van toxische stoffen in de vis, maar geven nu toch wel met meer zekerheid aan dat deze kwestie rond het gebied van de Moerukreek is begonnen. En dus de conclusie is dat het op de concessie van Grasalco is begonnen. Het bedrijf dat daar werkt of heeft gewerkt. We hebben na het overleg met NMA en de ministers, hebben we dan ook Grasalco alvast in kennis gesteld dat ze de formele brief van de regering mogen verwachten om hun toch wel aansprakelijk te stellen voor schade en dat er zal moeten worden bekeken hoe zij ook gaan bijdragen in het oplossen daarvan. Vanwege het feit dat we zo kort geleden het officiële bericht van NMA hebben gekregen, hebben we dat dus voorlopig gedaan. De brief gaat naar Grasalco later op de dag of morgenochtend. We hebben ook van Grasalco wel gehoord en verwachten hun memo vandaag dat ze een aantal maatregelen hadden getroffen en het bedrijf hadden verplaatst. Anyway, ik wacht hun memo af, maar in elk geval hebben we ook aangegeven dat morgen een gemengde ploeg, de ploegen die ik de laatste tijd erop uitstuur, zoals u dat misschien heeft vernomen hier en daar, dat ploegen van het leger, politie, nationale veiligheid, die sturen we af op bepaalde zaken die in het binnenland gebeuren, zal ook een ploeg naar daar gaan om de NMA te ondersteunen, om te kijken of dit bedrijf intussen voldoet aan de veiligheidsregels. En als ze niet voldoen, dan gaan we ze voorlopig sluiten totdat we kunnen zien of ze kunnen voldoen of niet en wat ze precies, hoe ze hun bedrijf precies hebben gerund. De bedoeling van de regering, dat heeft u misschien al gemerkt, is om in eerste instantie beter inzicht te krijgen in de hele goudsector. Wat is legaal en wat niet. U zal hebben gehoord dat ik nieuwe vergunningen, verlengingen en zo heb stopgezet voorlopig om indruk te krijgen. We kijken met meer technologie naar de gebieden. En we hebben binnen een week of twee zullen we de maatregelen die ik al had aangekondigd kunnen afronden om een aantal gebieden in het binnenland te beschermen. Ten eerste de gebieden waar mensen wonen en leven, maar ook andere gebieden die van groot belang zijn voor onze rivieren.
2: Petros, President of the Republic of Suriname. Over vervuiling. En dat is goed, omdat ik heb ook tijden gekend waarbij Noamanetak niks. En je vraagt je af van, maar wat is het eindresultaat? Dus dit is een stap in de goede richting, dat het aan het volk wordt gezegd aan de hand van de rapportage hoe de volk in de steel zit. Isabi, rapporteren naar de gemeenschap. En dat heeft de president als de chief zelf toch een verantwoordelijke aan ons gezegd. Over vervuiling gesproken, een meneer heeft, ik weet niet hoe Jamal in contact gekomen is met die meneer, en dat heeft met corona te maken. Amang na meneer Sinester. Is dat ding, de Sinester na kolonie dat. Mijn appel met die Sinester, amana Erik. Erik, hoe gaat het? Ik heb je lang niet gezien. Erik Sinester. Maar deze meneer. Jongen, deze jongen schreef vreselijk slecht, ja. Hij is bewoner van Coroni. En hij maakt zich zorgen over de druk naar chemicaliën. De politie heeft voertuigen met chemicaliën in beslag genomen. En de trucks staan gewoon langs de weg bij een kanaal, zegt hij. En dan maakt dat chemicaliën kan losgooien naar Watra, met alle gevolgen van dien. Oplettende burger. En hij vraagt daar aandacht voor. We gaan even naar hem luisteren, gelijk daarna doen we de advertenties. En dan zijn we terug, dames en heren, want meneer Prati, ambtenaren zijn blij. Ik weet niet hoe dat zit met de onderwijsbonden, want ik heb begrepen, mevrouw Mangri wilde tekenen voor bonden en men heeft er gezegd, nee, je hebt geen draagvlak. En er dreigt een breuk te ontstaan tussen de gezamenlijke onderwijsbonden. Je weet, mevrouw Baron vertegenwoordigt ze. Maar we gaan even kijken, want ik heb een bericht gehad, ik kom er niet helemaal uit. Maar het is inderdaad zo dat er gesprekken gevoerd zijn. De loononderhandelingen. Ik heb begrepen dat meneer Blanker niet meedoet. Maar de regering heeft wel de lonen van de landsdienaren met 15% verhoogd. En dat laat ik u later weten. Maar goed, archief van Maf Kolonie, meneer Sinester. Ik heb deze man in die bagandatorie gehad. Maar toen sprak ik over iets anders, allemaal weer vlammen, allemaal aan jazen. Meneer Sinester is dus deze meneer. We gaan zo meteen naar hem luisteren.
10: Ik heb vernomen dat na 3 weken, oké, ik heb ook persoonlijk met die politie gesproken. Het is al 2 weken tot op na 3 weken daar zo. Dat de school toe bij op controle dat je vindt toe bij je terug naar cyanide. Ja? P, hoe denk je dat je de terug na aanhouding, dat de terug ook weer voor verder onderzoek. Maar wat is komen blijken dat de terug de jas toe ik bij Jamal. De truc negoe en zelf in erg, akkoron bevolking. Minister van Justitie is eergisteren voorbij gegaan. Geen gehoord de truc negoe. Er is zelf drugs gevonden hier zo, bij controlepost waar die trucken zijn. En binnen 2 uurtjes recherche door Koronik Baftika zelf drugs goe. Maar waarom zeiden de man om dat ik de truc naar Asianide, tjak mopo puru jaso voor Koronik? Want ik maak me zorgen omdat Coroni een klein, we zijn een klein groepje, je weet toch? Coroni is groot, maar een bevolking in Coroni, nou een team bevolking, PW Friese taki, de fysica las libi, de kwetica las libi, je weet toch Jamal? Mm. Dus daarom niet taki no, laat me aan de bel trekken.
1: Maar, de scooter de dapé voetbal wak de truck.
10: Ja, de truc de lid naar een controlepost, zie a Canari. Ik heb filmpjes voor je gestuurd, toch? Dat kan ik Jamal Kampo de McDonald's-machine, hoe dichtbij Adifa Kriki en hoe gevaarlijk het is. Is dat niet, toch?
1: Maar nou, hoe kom begrijpen? Ja. Hoe kom begrijpen, Taki? asan anosianide na wat trachemisch middel abwasnesning ma anosianide ya I probef karta sandis ana dc I probef tang na deskoutu sa de mai taki.
10: Well, give me after this go to one thing I can pick him it up. Ayong ano okay I can to follow from the media. Atemita ayong film mo sa niya rewan ta sang dilanga ja aksa ko falog ja. Na wa ko falog stuff di na a truck. And me see them demand deck the de sani na de sem ano deck sales and they in a binland na nga ano akimi stuff dati. Yeah, na sem deck sale.
1: Batanga no na so so you mi ere fab de tras ma fu corone des ma date meg des
10: ok ek ja ek heb met RR gesproken die R ik heb ook met de voorzitter van de NDP corone gesproken en de heer Molly hij is momenteel in de stad voor een bespreking ik weet niet ik heb de assemblée lid zelf ook gebeld hij is een beetje ziek heb ik voor noma heeft hij me gezegd en hij zegt hij zal werking ermee maken want als aangevallen toen, maar de burgervader die zoveel heeft om uit te leggen op de media dat er hangjongeren zijn, dat er drugsgebruikers zijn en dat er casino en een dobbelaar zijn en dat hij geen werking maakt van die chemische stof die daar is. Ja toch, want ik heb ook laten horen, van die man is hulpofficier, die man is Taki Akaba. Ja, in Coronina, maar moest springen in voor tegen school toe, inspecteur Taki, no, als hij moest verwijderen. Maar die man maakt geen werking. Ik denk dat die man zich niet druk maakt met de Coroniaanse bevolking, hoor. Ja, Jamal, kijk nou, ik bespreek niemand hier, Jamal, maar deze zand moet Taki lekker van deze zand. Jamal, het is 2 maanden geleden. 2 maanden terug dat ik met jou aan de telefoon was over een barricadering en zo, toch?
1: Mm.
10: Waardoor, Luko, niks nog het doet, Jamal. Mijn sapsa, ik sta, of na corona, de ne, Luko, zo, of na sa, niks nog sa, ja. De olo die de man bim tapu, de man pe boon gebied de man tapu aan to olo, dat de man harik mopo, zo is het gebleven, pe, de man sa de man bim lap, ga kijken voor de commissariat. Olo kolai da pepka. Ik weet niet hoor, Jamal. Mijn sap safe sa na koroni. Of na luku de ne luku unuja. Of na werking a assembly lid ne meki. Of na werking a DC ne meki. Maar ik weet echt niet wat er met koroni gebeurt. Misschien moeten we het vragen aan de burgervader.

0: aankoop deze vakantie? Goed nieuws! De DSB Special persoonlijke lening is verlengd. Profiteer tijdelijk van rentekorting op je persoonlijke lening. Leen tot 7 keer je bruto inkomen met een maximum van 500.000 SRD. Aanvragen? Uitsluitend via de PL-applicatie op www.dsb.sr. DSB. Mijn bank. Mijn manier van bankieren.
1: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Coolgypsing winkels.
2: Redina.
3: 30 jaar na Skawina en Kasekonoko. Dit vieren we groot. Een muzikale treinreis door Nederland. Van feestzaal naar theater. Een avond vol grote hits. Onvergetelijke verhalen en een verrassing die er

0: 5-data. Dus wacht niet te lang. Koop je tickets via de websites van de theaters. Stap in de trein en beleef het zelf.
1: En het is nog steeds BT, dames en heren. En we zijn bezig met de advertentieronde.
2: Macintosh Media doet het gewoon. Hoe groot wil je het? Hoe lang moet het zijn? Hoe goed moet het zijn? Dat is

0: geeft het aan en wij maken het waar. Macintosh Media. Gewoon goed.
1: Zaterdag 5 september vieren we 20 jaar Big Time met alleen de lust.

0: featuring Carlos Aron, Ravenna, Lando en Jamal van Black Harmony.
1: De vrouw doet het beter dan de man.
0: Verder in de face line-up, Corona Band, Samaku, Young Cautious,

0: Ricardo's Eethuis, nieuwe drivers en alle leden van de band.
1: VIP available.
0: Big time, 20 jaar, alleen de lusten, niet de lasten party. Voor VIP en info, 06410-529-46. Zaterdag 5 september.
2: Dat die lezing.
3: Denkt u eraan uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Housing International NV staat voor u klaar. Met onze uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 426-015 of 888-1075. Housing International NV, uw partner in vastgoed. Vastgoed.
4: Ja, we zijn terug, dames en heren, in deze

0: Het kan, want ik ben niet de deskundige, maar in ieder geval 18 kilometer. Het was alleen naar daar.
1: Kan de spreker afronden? Ja. Nee, je kunt afronden.
0: Wat zeg je? Kijk, afronden. Dus wat ik wel weet, wat ik heb gezien, dat zijn die beter equipped. Maar wat ik daar heb gezien, er waren levende vissen. In de directe omgeving, tot in de Moerkreek, waar heb ik niet gezien dat die vissen dood waren. Dus, maar wel 18 kilometer verder zijn vissen dood gegaan. Dus laten ik denk dat we, als we ook weten, laten we zelf gaan kijken. Zodat we meer een beeld krijgen. Maar in ieder geval is een organisatie, we vertrouwen erop dat ze de juiste informatie hebben gegeven. Dus dat vertrouw ik. Maar wat ik zelf heb gezien, ik heb in mijn telefoon video gemaakt, dat we vissen hebben gevangen, hier, daar, tot in de Moerkreek. Levende vissen. Maar goed, wat ik wil zeggen, is 18 kilometer verwijderd van daar, maar in de eerste 3 kilometer heb ik niet opgemerkt dat vissen dood waren. Maar goed, laten we aannemen dat het is, maar laat je maar nog een keer gaan en kijken, echt kijken, want als je zegt, is van daar, dan moet je zien, die lekkage is hier gegaan naar daar. Dus dat wil ik correct weten. Dankjewel.
1: Dank u, fractieleider van deze zijde. Wie kan ik aan het woord laten?
2: Ja, voorzitter, bedankt. We danken de president. Maar ik denk dat terwijl we zo bezig zijn, er zeker meer vragen opgeroepen wordt. Waarbij wij naar de samenleving toe duidelijkheid moeten verschaffen. Omdat het niet alleen gaat om lokaal consumeren van vis. Maar ook dat vis terechtkomt op markten, overal. Dus we moeten wat dat betreft wel duidelijkheid brengen, president. Voorzitter, er wordt hier gezegd met betrekking tot Grasalco en aansprakelijkheid dat ze verantwoordelijk zijn. We willen graag weten, we hebben hier eerder gevraagd welke overeenkomsten er zijn met andere bedrijven en hoe die overeenkomsten eruit zien, als we die informatie ook kunnen krijgen. Maar er is ook aangegeven met betrekking tot de operaties. En natuurlijk zijn er legale concessiehouders. Maar er zijn heel wat illegalen die bezig zijn in de concessies. En ik heb vorige week, van de week nog, de vraag gesteld. Er staan zoveel reservoirs, zwembaden in het binnenland die zo te volgen zijn. En de vraag is, wat doet de overheid? Ik kan u zeggen, soms is het zo dat legale operators van concessies aandacht vragen van instituten, justitie, dan wel NMA. Maar er kan niet opgetreden worden omdat er geen medewerking wordt verleend. Dus ik zou juist vragen, president, juist daar waar de mensen juist willen meewerken, alle efforts in te stoppen, dat NMA niet zegt dat ze...
1: Kan de fractieleider afronden?
2: Dat NMA niet zegt dat ze geen vervoer hebben om naar zo'n plek te gaan. Dat justitie niet kan zeggen, we hebben geen vervoer om op te treden op dat moment. Omdat er allerlei illegale, en bijna wil ik dat woord gebruiken, bendes zijn ontstaan, die opereren, die het beheer voeren in het binnenland op dit ogenblik op heel wat concessies. En ik denk dat wij paal en perk moeten stellen. En we hebben de instituten, als we het beheer over het land willen hebben, voorzitter, en ik besluit, op dit ogenblik wordt er zo versneld gewerkt. Elke, of tenminste illegale of legale, probeert dan middels influx van Brazilianen, dan wel Chinezen, om versneld hun activiteiten te ontplooien. En dat is wat er gebeurt. Natuurlijk is goudprijs aantrekkelijk, vrij hoog. Dus het is uitvoerbaar. Maar het gaat om

0: Wat voor schade er aangericht wordt aan ons milieu. Dus wij zullen als regering, als staat moeten handelen. En daar is wat we vragen, dat er gehandeld wordt.
1: Dank u. Nou, heeft u een voorstel van orde, fractieleider? Want u heeft al 2 spreekbeurten gehad. Tenzij u zegt,
2: ja, voorzitter.
1: Ik wil deze kant ook nog een spreekbeurt geven.
2: Voorzitter.
1: Wilt u dat? Dan kan ik hooguit nog 1 aan die kant ook geven aan gerechtsrit Sharman, want ik zie hij vraagt ook. Dan kan ik u aan het woord laten. Doet u dan 1 en dan zoet ik deze kant ook, Sharman. Nee, we hadden 2 spreekbeurten. Ja. 2. Ja, maar als ik u, dan komt het geachte lid Sharman. Geachte fractieleider Parmisser. Eerst aan die kant. Ja, geachte fractieleider. Ook niet. President. Jawel.
3: Dank u wel. Nogmaals, wij wachten, voor ik antwoord geef op die vragen. Wij wachten nu het formele rapport van de NMA af, dat we zeggen met alle data en zo. Omdat wij gisteravond het verslag hebben gekregen en vanochtend. We hebben gelijk de samenleving geïnformeerd en gelijk het parlement geïnformeerd. We hebben lang gewacht op die resultaten. Maar er komt dus een officieel rapport met de verschillende data en zo. Wat van belang is, wat hier aan deze kant ook is aangegeven en aan de andere kant, is natuurlijk, we hebben dit meegemaakt, wat doen we ermee? Ik hoor het lid Brunswijk aangeven dat hij is gaan kijken. En er zijn levende vissen gevangen in de Moerukreek. En dat klopt ook. Er zijn levende vissen gevangen en ze zijn vervoerd naar Frankrijk. En die levende vissen hadden die hoge doseringen van die materialen, kwik en zo erin. Dus wanneer we kijken naar wat er is gebeurd, zoals het is gerapporteerd aan ons, moet er 1 ogenblik een golf zijn geweest, een of ander. En dat heeft natuurlijk vissen wel doodgemaakt. En daarna is het natuurlijk gestopt. Maar de effecten van wat er terecht is gekomen in die rivier, die gaan niet direct weg. We weten dat bijvoorbeeld cyanide, na een tijd wordt het afgebroken. Kwik niet, kwik blijft. Maar als je voordat die cyanide wordt afgebroken, het in je lichaam krijgt of die vis, wel dan ga je wel ziek worden of doodgaan. Dus als er iets is gebeurd met bijvoorbeeld cyanide, na een week of na 2 weken ga je levende vissen vinden. Die hebben misschien meer cyanide in hun lichaam, maar ze zijn niet dood. En dat is de manier. De mensen hebben verschillende plaatsen gemeten, dat is wat ze hebben gerapporteerd. En er is een bepaald punt vanaf waar het water in orde is, de vissen zijn in orde. Dat betekent dat achter dat punt in feite de spil heeft plaatsgevonden. En die spil, die hoeft niet continu te zijn. Het kan een moment, er was zware regen of zo, en het is gespild. Dus het feit dat je levende vissen daar hebt, want er zijn behalve die Moerukreek, zijn er ook kleine kriekjes en zo, die allemaal uitkomen. Dat wil niet zeggen dat er niets aan de hand is. Die vis kan levend zijn, maar die vis heeft kwik, die vis heeft allerlei andere dingen in zich, waardoor jij die vis niet moet eten. Oké, dan hebben we in het verlengde daarvan, eerst de vraag van niet alleen vis voor de mensen in de omgeving, maar ook op markten. Ja, de mensen in de omgeving van de inheemse dorpen zelf, die hebben vrij vlug nadat dat ding is gebeurd, het advies gekregen van NMA om zelf die vis niet te gebruiken en het ook niet te verkopen. Maar zoals ik het al heb gezegd en ook aan de media heb gezegd, die vis en dat water blijft niet in de omgeving van Peking Saro. Het gaat door tot naar de bonding. En daarom hebben wij gezegd dat in elk geval van de Saramaka rivier, ook al waar je ook woont langs die rivier, om voorlopig die vis niet te gebruiken, maar zeker 2 doelgroepen, jonge kinderen en zwangere vrouwen, absoluut die vis niet gebruiken. En NMA heeft ons beloofd, want dat hebben we gevraagd, om de metingen voort te zetten natuurlijk. En in andere gebieden, stroomafwaarts, om de metingen ook te gaan doen. Het is natuurlijk een... Het is een heel drama. Aan de ene kant een wake-up call, maar het is wel jammer dat we in zoveel jaren het uiteindelijk zover hebben laten komen. Dan hebben we... Er zijn legale operators die soms vragen om hulp. Dat klopt. Ik heb dus vanaf het begin, vanaf vorig jaar dat ik ben aangetreden, en zelfs nog daarvoor, heb ik steeds gesprekken gevoerd met mensen in de goudsector. Omdat ik niet geloof dat we het vraagstuk gaan kunnen aanpakken zonder die mensen te betrekken. Zij moeten alvast weten dat ze zich aan een aantal regels moeten houden en ze gaan ook moeten helpen om inderdaad waar er aan illegale zijn, om dat vraagstuk ook aan te pakken. Maar we weten ook wel dat verschillende instituten, ik heb het gezegd en ik ga het herhalen, wat ik nodig heb om veiligheid te brengen in het binnenland. Voor overheidsinstituten, maar ook voor de mensen zelf die aan goudwinning doen. Die ook gevraagd hebben van ja, maar we hebben ook veiligheid nodig, bendes komen ons overvallen. Ja. Betekent dat ik moet investeren in het leger en in een speciale politieeenheid om te zorgen dat er veiligheid kan zijn in gebieden. Maar ik hoef niet aan het parlement te zeggen dat dat geld niet daarvoor het oprapen ligt. En ik kan in het buitenland, wat we hebben gedaan, zowel bij speciale organisaties die kijken naar het milieu, of bij banken, kan ik voor onderwijs, gezondheidszorg enzovoorts, kan ik financiering vinden. Maar u weet, dat gaat niet zo eenvoudig om voor een leger financiering te vinden. We krijgen wel hulp. En de hulp die we op dit moment waarderen en die we kunnen krijgen, is dat we samen met de legale operators, dus de mensen die concessie hebben, moeten zitten, kijken waar zij zich ook niet aan de regels houden en afspraken met hun maken. En ook de afspraken ten aanzien van de illegale mensen, dat er gesproken wordt over hoe we dat gaan aanpakken. Maar het is van groot belang voor ons als regering, en daarom heb ik gezegd, de eerste stappen die we hebben gezet, eerst voor dit drama, was inventarisatie van wat is er gaande enzovoort. En de tweede stap is, die we nu zetten is een eye in the sky. We willen precies weten day-to-day wat in ons binnenland gebeurt. En we gaan het niet kunnen weten met auto's, nog van NMA, nog van Liger. Het is te groot voor ons. Dus we hebben nu gevraagd, we zijn naar Brazilië gegaan en we hebben openlijk gezegd, we kijken naar mogelijkheden voor satellieten. Er zijn ook bedrijven hier die dat op korte termijn misschien kunnen bieden. We praten met iedereen, maar ik wil wel het parlement vragen. We hebben ook met de Amerikanen, met de Amerikaanse regering, een overeenkomst gesloten. Zij hebben satellieten, dat wij ook mee mogen kijken met die satellieten, ook voor de zee. Want we hebben niet alleen het binnenland, we hebben een groot stuk zee, waar we pas weer boten hebben aangehouden van mensen die illegaal waren. Maar we hebben niet een zeevaartvloot met 20 schepen die de hele dag heen en weer. Wanneer we kunnen zien wat er gebeurt, dan kunnen we gericht onze schaarse resources naar daar richten. Dus dat is het volgende wat we hebben gedaan. Het is natuurlijk zo dat er illegale mijnbouw is. En het is geen vraagstuk van eenvoudige aard. Waarom? Als we over olie praten, dan moet je een behoorlijke dosis kennis, vaardigheden en hulpmiddelen hebben om olie te gaan ontginnen. Je kan niet met je batoto gaan, dan ga je olie halen uit de grond. Maar dat is bij goud niet het geval. Iedereen kan zijn ding op zijn rug zetten, naar het bos gaan en vinden dat die olie goud gaat ontginnen. We hebben dat in allerlei landen meegemaakt. En wanneer die goudkoorts eenmaal toeslaat bij mensen, dan hebben we in Suriname ook gezien dat mensen hun leven wagen. Ze weten dat ze dood kunnen gaan. We waarschuwen ze, de graman waarschuwt ze. We halen ze weg, ze gaan weer en ze gaan dood, want die gang gaat instorten. Toch gaan ze weer. We hebben zoveel jongeren verloren een paar jaar geleden. Ze gaan weer. Die goudkoorts, om goud te gaan zoeken, is iets wat echt ja, met heel veel moeite en gezamenlijke inspanning gaat moeten tegengaan. Dus, samenvattend als antwoord, wat doen we? 1. Dat rapport van NMA met de juiste tabellen en zaken. Dat wordt gemaakt voor ons en dat gaan we ook naar het parlement sturen. Twee, wij als regering hebben nu gezegd, we moeten een stuk openheid betrachten over concessies. Omdat een goudconcessie hebben is een legale zaak. Is er verder geen punt. Alleen zijn er regels. Wij moeten weten wie en waar er goudconcessies zijn. Verder zullen wij als regering en waarschijnlijk uiteindelijk in samenspraak met het parlement toch wel moeten bepalen dat heel land zit vol goud. We kunnen niet in dat heel land goud gaan zoeken. We moeten bepaalde gebieden sparen, beschermen. Want vooral omdat we niet op de juiste wijze naar goud zoeken op dit moment. Je moet op de juiste wijze werken en je kan niet overal goud zoeken. Je moet kijken waar je het gaat doen en hoe je het gaat doen. En dat zijn dingen die we ook moeten gaan vastleggen. Vervolgens moeten we kijken wat er gebeurt in het achterland. Daar zijn we nu al mee bezig. En dan moeten we nu een programma maken. U gaat het tegenkomen in ons meerjarenontwikkelingsplan. Omdat het niet iets van 1 jaar is. Dat is dat wij onze goudsector moeten gaan transformeren naar een sector die minder beschadigend is. Want je kan niet zeggen dat de goudsector helemaal niet beschadigend gaat zijn. Maar er zijn wel methodes die minder beschadigend zijn. En er zijn vooral methodes die minder toxisch zijn. En daar waar er toxische stoffen gebruikt worden, zijn de grote bedrijven, daar zijn er scherpe regels voor om te zorgen dat de zaak wordt gecontained en op de juiste wijze wordt afgehandeld. Dus dit traject van ons als land om te komen tot kwikvrije goudmijn, want dat is ook één. Kwik is verboden toch, maar ik kan u niet zeggen van morgen is er geen kwik meer, ik ga zorgen dat er morgen geen kwik meer is. Want dan gaat u me terecht uitlachen. Want de mensen werken met kwik, we hebben ze zoveel jaren, tientallen jaren laten werken met kwik. Nu moeten we een plan maken om te zorgen dat bijvoorbeeld binnen 5 of 7 jaren er geen kwik meer gebruikt wordt. Mensen zijn ook overgestapt van kwik. Waar zijn ze gegaan? Yinchang en cyanide. Maar cyanide, hoewel het gebruikt wordt in de goudmijn, heeft heel strenge regels waaraan je moet houden. Maar die mensen, wanneer ze hun goud daar al hebben gezien, maken ze niet druk wat verder met het afvalwater gebeurt. En dat zijn dingen waar we dus naar moeten gaan kijken. Dus ik kan u wel garanderen dat de overheid een plan heeft voor de korte termijn. We moeten met de mensen ook werken van de dorpen die schade hebben van de zee moeten ons helpen. We kijken naar visteelt die we nu bezig zijn te doen met LVV, is al bezig. Kijken of we ze daarmee kunnen helpen. We hebben begrepen dat bepaalde inheemse in bepaalde gebieden zichzelf al hebben geleerd hoe ze het moeten doen. Omdat ze ook last hebben van toxisch water. Jammer genoeg. Dus we kijken naar dat soort oplossingen. Maar wij gaan het niet van één kant kunnen doen. We gaan met de inheemse samen moeten werken om te kijken op welke wijze we hun nu moeten helpen om hun leven voort te zetten. En dat is één. En de andere maatregelen die ik hier heb aangehaald. U gaat de stappen zien en u gaat ook in ons meerjarenontwikkelingsplan de stappen zien. Maar ik ga nog een keer zeggen. Het is niet zomaar dat zoveel regeringen hebben geprobeerd om de goudsector te ordenen en niet hebben kunnen ordenen. Er is een reden daarvoor. En ik denk dat iedereen in deze zaal die redenen kent. Er zijn verschillende. Dus waar ik over praat nu is inderdaad stappen zetten naar een betere manier van goudwinning. Meer gestructureerd, veiliger, minder beschadigend. En iedereen gaat daaraan moeten meewerken. Want waar je ook zit nu van deze zaal, het maakt niet uit. Als het niet goed gaat, gaat het voor ons allemaal niet goed. Dus we gaan, neem ik aan, gezamenlijk werken naar het verbeteren van de goudwinning. En het afbakenen van waar wel en waar niet. Dank u wel.
1: Dank u wel. Zoals afgesproken.
2: Ik denk dat we...
1: Zullen wij u de ruimte geven, zodra u dat aangeeft?
2: Ik denk dat we hiermee kunnen volstaan.
1: Dan de president het woord.
2: Even hoor.
3: Ja, voorzitter. Ik ben natuurlijk speciaal hier gekomen, hier vandaag, maar ik heb nog andere dingen. Dus ik wil vragen of ik...
1: Ja. Ordevoorstel, wordt dat ondersteund? Wat is uw voorstel?
0: Ja, voorzitter. Mijn ordevoorstel is, we hadden de president niet zo vaak hier. En natuurlijk hebben we wat vragen gesteld, brandende vraagstukken. Maar zeker een zaak die wel aandacht vraagt. En dat was de kwestie van dat we richting de rechterlijke macht. De vraag die eerder gesteld waren, waar de vicepresident antwoord had gegeven dat de missiefjes al eruit zijn. Dus nu zouden de resoluties eruit moeten komen. Dus als de president hier is ter plekke, horen we graag of dat zover is dat we, omdat er aangegeven is voor een nieuw zittingsjaar, dus na reces van de rechterlijke macht, de rechters inmiddels ook al ingedeeld zijn, ingeroosterd zijn, dat we, het is publiekelijk bekend toch, het is, dus...
1: Je kunt afronden.
0: Dus we vragen graag van de regering.
1: Fractieleden,
0: of, aan duidelijkheid deze in gegeven.
1: Heeft u ook een voorstel? De president is niet vaak hier, dus ik. Ach, de fractieleden, Parmisser.
4: Ja, voorzitter. Uiteindelijk, en uiteindelijk nogmaals, is regeringswegen nu duidelijk dat de regering duidelijke verantwoorde stappen heeft gezet. En het resultaat nu bekend is gemaakt wat betreft de vissterfte. We wachten op het formele rapport. We zullen op basis daarvan met de regering in conclave treden. Dat is één, voorzitter. Maar de vissterfte is niet alleen een wake-up call, zoals de president daar aangeeft. Het drukt onze neuzen op de feiten welke richting wij in Suriname opgaan, wat desastreus is. Als we nu niet wakker worden, dat we moeten gaan ordenen. Ja? Dat hoe we met ons milieu omgaan, maar ook met onze mensen. Het gevolg daarvan, dat we lassie. En mee, nou, aan een man zou wel lassie, ja, people. Laten wij nu verantwoorde stappen zetten, zoals de regering aangeeft. Alle ondersteuning om een lab hier op te zetten, een professioneel lab. Dat kan ook niet alleen voor ons, maar voor de regio als een referentielab optreden. Dat willen ze ook in de regio. Maar dit is niet het laatste onderzoek, er zal veel meer komen. Dus in dat licht alle ondersteuning richting de regering. Twee is alle ondersteuning om NMA verder te versterken. Want we geven concessies uit, maar we moeten toch periodiek ook gaan inspecteren wat er daar gebeurt. En dat gebeurt er niet, nu niet. Laten we dat gaan doen. Ja? Verder zijn er heel wat andere zaken ten aanzien van productie, de activiteiten, et cetera. En langs die weg is het de ordening die we wensen van de goudsector. Ik hoop dat je luistert, de mensen die legaal bezig zijn, de mensen die semi-legaal bezig zijn, en noem maar op, alles moet geïncorporeerd worden. Iedereen moet binnenkomen, want mama Sranang kan dit niet meer hebben.
1: Ja.
4: Voorzitter, dus langs die weg. Maar enorme ondersteuning van ons allemaal, denk ik. En als ik dat zeg, denk ik dat ik kamerbreed praat wat betreft die verdere ordening van de zaak en die milieucriminaliteit. Ik heb geen ander fatsoenlijk woord. Dat moeten we hard aanpakken. Op een verantwoorde wijze, zoals de regering dat aangeeft. Dat doen we. De andere zaken ten aanzien van wat ik verneem, de rechtelijke macht, et cetera, het verbaast me, voorzitter. Hoe kunnen rechters ingedeeld worden die niet eens benoemd zijn? En zoveel andere zaken spelen een rol. En laten we dat op een verantwoorde manier met de regering erover communiceren. Er zijn zoveel aspecten wat daaraan aan samenhangen, voorzitter. Dus laten we dat op een verantwoorde manier doen. En dat leent zich niet om nu ad hockerig daarop, wat mij betreft, ad hockerig op daarop in te gaan. En nu ook de president speciaal hiervoor gekomen is voor de vissterfte. En uiteraard heeft ze 1001 andere dingen te doen dan alle medewerking van ons. Dat we dat op een andere manier, op een andere tijdstip daarover zullen hebben. Dank u wel, voorzitter.
1: Dank u wel. President, we danken u voor de uiteenzetting. En ik zal de griffier vragen de president uitgeleide te doen. Dank u.
2: Nou, dan gaat de president weg. Ik dacht dat ze toch iets zou zeggen, eerder gestopt. Maar goed, daar is ze. Ze loopt dus uit de vergaderzaal. De traditionele buiging voor de voorzitter. Ja, ik zou het geen buiging noemen, maar ze spreken elkaar nog heel even. En dan gaat de president dus weg. Nou goed, dan zijn we terug in de studio, dames en heren. Wij laten u horen een gesprek. Ik vond het belangrijk om dat toch in te schuiven. En ik hoop dat u er veel aan hebt gehad. Dat u bent geïnformeerd over de vissterfte, de vervuiling. En zeker ook het moment in de Nationale Assemblée. Want als president moet je natuurlijk ook de volksvertegenwoordiging respecteren. Referendino Eik die praat over de loonsonderhandeling. En ik dacht dat hij ook kort zal ingaan op de plooien die zij weggehaald. Ja toch, na het gesprek. Of de plooien die verdwenen zijn na het gesprek met de korpschef. Wij hebben Jamalief Eik daarnet aan de telefoon gehad. Hij is de voorzitter van de SPB, de Surinaamse Politiebond.
5: Waar het om ging is dus dat ik werd gebeld door de korpschef, omdat hij ook kennis had genomen van een x-aantal artikelen die in de media en op social media zijn verschenen. Waarbij er sprake zou zijn van een spanning tussen de korpsleiding en de politiebond. En aan de hand daarvan belde hij me en ik heb duidelijk ook aangegeven dat er geen sprake is van een spanning, maar dat er misnoegen is geuit omtrent dat van de communicatie. Hij heeft ons toen uitgenodigd voor een bespreking en we zijn natuurlijk toe geweest, omdat wij natuurlijk niet uit zijn op confrontatie op wat is meer. Bij ons is van belang dat wij die communicatie goed willen hebben om onze zaken voor de leden te bewerkstelligen. We hebben de communicatie zoals dat verliep en we hebben erover gesproken. Afgesproken is dus dat wij een nieuw vertrekpunt instellen en de nodige verbeteringen aanbrengen. Van beide zijden natuurlijk. Wanneer waar twee keven en dan wanneer we op foto. Dus natuurlijk hebben we daarover gesproken en hebben afspraken gemaakt dat we vanuit een nieuw vertrekpunt beginnen en zaken anders gaan doen. En dat was het.
6: A communicatie de Bumbuno.
5: Ja, de communicatie is hersteld. Althans, we hebben duidelijk gesteld dat de eerdere afspraken die we hadden, omtrent een x-aantal dingen, dat wanneer wij ons houden aan die afspraken en die communicatie daarover goed voeren, dat er geen problemen kunnen zijn. En als iedereen zich daaraan houdt, dan problemen kan dit.
6: Heer Eik, ook onbegrijpt u dat er vandaag een 15% loonsverhoging is gegeven. Vertelt u ons, want ik heb ook begrepen dat er geen akkoord is bereikt. Dus hoe zit dat zaakje precies in elkaar?
5: In een eerder stadium was 10% aangeboden geworden door de regering. We hebben volgens mij 2 of 3 keer al onderhandelingen gevoerd. Althans gesprekken, want echte onderhandelingen zijn het nog niet geweest. Waarbij in dat stadium ook al was aangegeven dat de regering voornemens was om in elk geval 1 september alvast wat voor de landsdienaren te hebben. Natuurlijk hebben ze een presentatie gehouden toen met hun mogelijkheden en onmogelijkheden, rekening houden met begrotingswijze zaken en andere zaken voor wat betreft de financiële huishouding van de overheid. Wij hebben natuurlijk ook vanuit de veiligheidsbonden, maar daarnaast ook de andere de vakbonden die ook aanwezig waren, hebben vanuit onze discipline steeds aangegeven waar het allemaal om gaat. Vanuit de veiligheidsbonden hadden wij 55% looncorrectie gevraagd. En we hebben ook onderbouwd waarom wij dat willen. Van onze zijde was het hadden we een ondergrens van 25%. Vandaag zijn we dus gegaan en we hebben toen begrepen van de presidentiële werkgroep vakbonden onder leiding van meneer de minister van Binnenlandse Zaken, meneer B., dat er opnieuw wat berekeningen vanuit de zijde van de regering, met name het ministerie van Financiën, zijn gemaakt. En dat er toch nog wat extra mogelijkheden waren om wat meer aan te bieden, en dat is dus 15%. We hebben natuurlijk ook gedocumenteerd aangegeven dat dat ook voor ons geen optie is, omdat rekening houdend met de inflatie van de afgelopen jaren, daaraan natuurlijk gekoppeld koopkrachtverlies, het besteedbaar inkomen is helemaal gedaald, dat die 15% toch bitter weinig zou doen. En dat nog erbij het weghalen van die cap op benzine, die oil cap, dat dat ook weer voor wat prijsstijging zou kunnen zorgen. En natuurlijk een heleboel andere zaken die we hebben aangehaald van dat dus die 15% niet voldoende is. De regering heeft duidelijk aangegeven dat ze voor dit moment niet meer kunnen geven. En dat zij dus in elk geval die 15% eind van de maand september gaan storten. Of althans gaan bijberekenen op het loon van de landsdienaren. En we hebben aangegeven van luister, u mag het doen, het is uw besluit. U heeft besloten dat u het gaat storten. Maar het moet wel duidelijk zijn dat wij niet tot een akkoord zijn gekomen. Dus u mag het storten, u beslist als regering dat u dat gaat doen. Maar wij zijn nog niet tot een akkoord gekomen. Die loononderhandeling is voor ons nog niet afgelopen. En vandaar is dat de regering dus toen ook met een voorstel is gekomen. En wij hebben dat natuurlijk ook ontvangen, met open armen ontvangen. Waarbij we hebben aangegeven dat er een commissie wordt ingesteld. Bestaande uit 7 vertegenwoordigers vanuit de vakbonden. En 8 vertegenwoordigers vanuit de regering. En dat die commissie uiterlijk binnen 3 maanden alles in het werk moet stellen om een heleboel aanbevelingen te doen, rekening houden met een samenhangend geheel van inflatoren, een werking op de prijzen natuurlijk, van de winkels, een heleboel zaken daarin. Dat die zaken allemaal te bedden worden gebracht, maar ook inkomstenverhogende maatregelen van de overheid, waar niet genoegzaam naar wordt gekeken, zoals bijvoorbeeld BTW, goud, hout, sector, etcetera, etcetera. Dat er naar meer mogelijkheden moet worden gekeken. En dat er ook extra aandacht moet worden besteed aan toezicht op de stijgingen van prijzen in de winkels. Ja, al dat soort zaken moeten worden besproken door die commissie. Maar duidelijk is dat wij hebben gesteld, alle vakbonden die daar aanwezig waren, maar ik praat met name vanuit de veiligheidsbonden, als de SPB is coördinator van de veiligheidsbonden, is duidelijk gesteld dat wij niet tot een akkoord zijn gekomen en dat dit slechts een besluit is van de regering, dat zij zelf hebben aangegeven, ze gaan 15% alvast storten eind september.
2: En dat was het gesprek met de voorzitter van de SPB, de heer Rivelino Eijk. Nou, we gaan eruit, dat was BT voor deze bakana. We bedanken iedereen voor het meedoen. En we zijn er morgen weer met de andere aflevering. Goedemiddag.

0: Bataan Optiek, Kankawastraat 9, telefoon 480-804. Bij ons bent u terecht voor brilmonturen, contactlenzen in alle vormen, lease- en zonnebrillen, gezondheidsmonturen enzovoorts enzovoorts. Bataan Optiek, snelle service, klantvriendelijkheid en kwaliteit op maat. Bataan Optiek, Kankawastraat 9, met 15 jaar professionele ervaring. Open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5:30 's middags. Op de zaterdag van 8 uur 's morgens tot 1 uur 's middags. Rattan, de juiste kwaliteit voor het oog. Rattan, 480-804. By the way, de oogmetingen bij Rattan zijn gratis. Rattan.
1: Ja, ma?
2: Enough, mama mi. Want mijn man briebe dat toch is een precies €100 no more gym.
1: Maar dat had ik je beloofd.
2: Maar die no maar zijn €50 gym alsnog, no?
1: Ik ga deze week voor Sergio zijn moeder sturen. En dan zal ik daarna voor u sturen.
2: Maar ja, dat hoeft het niet meer. Je hebt me al duidelijk gemaakt dat je eerst voor je schoonmoeder kiest. Me bedoel dat na Michari Timo Lange in mijn beren.
1: Maar ik heb haar eerst beloofd.
2: Is zo je moeder? Nee, ma.
1: Oké, mama. U mag direct naar Western Union om die €50 te halen.
2: Anomuso, fijne dag.
1: Is goed, ma. Hallo, mama.
2: De cello. Na immersi i broca gesprek.
1: Nee, mama.
2: Wel, if i bosena €100 eten, zorg dat i doen via Caritrans voor Western Union aan de Johan Adolf Bengelstraat 192.
1: Mama, ga je die luisteraars dat weer vertellen?
2: Ja, dem sabi. Want a service geweldig. De oros malet mi de jeep direct. Plus, ze zijn dagelijks open tot 8 uur 's avonds.
1: Nog iets, mama?
2: Ja, amoni zei bosen gis. Schoon, maar ik kan zijn en gym ook doen.
1: Mama!
3: Verdient u minimaal 5000 SAD per maand? Bent u tussen 21 en 60 jaar en rekeninghouder van DSB? Dan is dit het moment. Kerpelani introduceert de samenwerking met de Surinaamse bank DSB. Een unieke persoonlijke lening waarmee u uw dromen snel en eenvoudig kunt realiseren. Laat tot 100.000 SAD gemakkelijk en snel financieren tegen de laagste rente van slechts 0.75% per maand met flexibele loop. Tijd en terugbetalingsvoorwaarden, 0% aanbetaling en snelle goedkeuring. Met de unieke Kerpelani DSB PL kunt u van alles en nog wat aanschaffen bij Kerpelani. Vraag via de kredietafdeling in een van de Kerpelani winkels naar alle informatie. Kies voor de unieke Kerpelani DSB PL om uw dromen te realiseren. Kerpelani, save and enjoy.
4: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Coeldiepsing winkels.
5: Rustig, ik heb rustig aan mij drieën. Rustig, rustig.
6: Omwikama.
5: Oh, in omwikama.
6: Waar omwikama?
5: Ruwakadabe, ai, go. Hey, tik alasan, kugwe snel, tik alasan. Hey, wakti, muku wanta kudape. Oke, Arkino, taye bek, woteke mi.
6: Ja, want dan kwa fuma kote kusan.
7: Ben jij minimaal 25 jaar en heb je aantoonbare werkervaring als security officer? Wil je het vak leren en ben je gedisciplineerd genoeg om wel op tijd te komen? Zit je al in het vak en denk je, hey, ik kan meer dan alleen bij de poort staan. Geweldig. Wij van Improser NV bieden specialisaties en doorgroeimogelijkheden naar leidinggevende functies. En voor de echte regelaars zoeken wij de middelmanagers die meerdere divisies kunnen aansturen zonder stress, maar met overzicht. Wat krijg je van ons? Een professionele organisatie die werkt voor het topsegment van bedrijven en instellingen. A1 toplocaties, hoogwaardige opleidingen, een aantrekkelijke pensioenregeling, een team waarin iedereen telt, een salaris en secundaire voorwaarden waar je niet stil van wordt. Verder zijn we ook ISO gecertificeerd. Improser NV, Safety Through Innovation.
5: Mama San, goede eerlijk. Ik ben de bewaking voor Improser NV. Hoe ben je van?
8: Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicure behandeling BF-behandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails and Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glance of perfection. Wij verwelkomen u graag. Amity, the glance of perfection.
9: Hey, Trustbank Amana klant. Wil jij meer voordeel en besparen? Stap nu over op Kerbalani.com Digicel Plus en krijg tijdens de Familie Presserie promo tot 50% cashback. Geniet van supersnelle data, belminuten en coupons. Regulier ontvang je 20% cashback en met je coupons pak je nog meer voordeel. Meld je vandaag nog aan en profiteer. Kerbalani.com Digicel Plus. Jouw data, jouw belminuten, jouw voordeel. Kerbalani. Save and enjoy.
10: The number one tune this week.
11: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Limb, unbeatable.
12: Number one.
13: Number one.

0: Space, afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number 1, unlimited, unbeatable. Number 1.
1: Number 1.

0: Lim FM. Smooth music.
1: Well, het is een losse interpretatie van het originele. Yeah. Gaat uit op velen.

0: Je bent slim. Je luistert naar Nim.
1: Hey, Nano.

11 minuten over 6:30. Ik haast me om wederom te zeggen een hele, maar dan ook een hele goede avond. Het is weer donderdag, donderdagavond 27 augustus. Mijn naam is Robert en ik zit wederom achter het paneel hier aan de Maikoestraat in de studio uiteraard. Slim FM 91.7, nogmaals een hele, maar dan ook een hele goede avond. Ik hoop dat het goed met je gaat, dat je lekker in je vel zit en dat je er zin in hebt, want we gaan uiteraard vanavond weer hier een feestje bouwen. Dat gaan we doen tot aan de klok van 9 uur vanavond. En dan heb je even een breker tussen 10 uur. Gaan we natuurlijk knallen met Bloot met Lood. Dus lekker een volle agenda voor de donderdagavond, denk ik. Genoeg te doen. Mocht je nog zit je thuis op de bank, zit je in de auto, misschien nog aan het werk, wat je ook aan het doen bent, een hele goede avond en welkom erbij. Vanavond wederom, ik heb oude pokoes meegenomen, nieuwe, bekende, onbekende. Die gaan we allemaal lekker bij elkaar vormen. Die presenteer ik op deze manier zo terug naar jou. Tussen de pokoes in, ook dat is bekend, gaan we wederom vandaag een thema pakken. Die heb ik al in mijn hoofd zitten. Die popte in mijn hoofd toen ik onderweg hier naartoe was. En toen kwam er een nummer voorbij. Eentje van Kenny B. Ik zeg nog niet welke dat is, dat hoor je straks wel. En toen dacht ik, ja, hebbes. Dit is wat we vanavond gaan belichten. Dus ik heb er extra veel zin in vanavond. En ik hoop jij ook. Ik hou de intro lekker kort. Lekker kort. We gaan vanavond de uitzending hier bij Lim FM 91.7, wist je ook al lang, gaan we openen met deze van Sankofa, Ma en Pa. Zo simpel, Ma en Pa. Coach Arawakken, 3, 2, 1 hier op Lim FM. Let's go and take it away. Bam.

0: wel je een sausje bij?
1: Nee, ik wil geen sausje erbij. Dankjewel. Maar check even. Ik heb hulp nodig. Ik heb echt hulp nodig. Ik heb iemand nodig die me even kan... kort even kan uitleggen wat er bedoeld wordt in het nummer Ma van Pa. Wat wordt er nou gezongen? Zolang mi en nata katoen, mi mag voestel mi aan. Ik heb hulp nodig. Wat? Ik snap het niet. Kan iemand me even uitleggen wat ermee bedoeld wordt?

0: U luistert nog naar Lim FM op 91.7.
1: Nog plannen voor die grote aankoop deze vakantie? Goed nieuws! De DSB Special persoonlijke lening is verlengd. Profiteer tijdelijk van rentekorting op je persoonlijke lening. Leen tot 7 keer je bruto inkomen met een maximum van 500.000 SRD. Aanvragen? Uitsluitend via de PL-applicatie op www.dsb.sr. DSB. Mijn bank. Mijn manier van bankieren.
2: Oscar.

Ik heb gewoon dit nummer lang niet gehoord. Dus ik denk, ik heb hem weer even... Ik moet hem weer even voelen. Ik moet hem weer even polsen. En hij is niet minder geworden. Het blijft nog steeds een heerlijk nummer. Het is inmiddels 2 minuten over de klok van 7 uur heen getild. Ik bos er nog even 1, 2 pokoes. En dan gaan we toch echt thema van vanavond. Dan gaan we daar een aanvang mee maken. In the meanwhile, even kijken wat gaan we doen. Waarmee laat ik je dan nu even 2 pokoes achter. Hebbes. Alright, nou. We gaan elkaar zo weer spreken. En dan bossen we gelijk het thema.

0: Ik zei al, de inspiratie voor het thema is ontstaan toen ik hier naartoe reed. Of ik weet niet of ik het heb gezegd of misschien heb ik het in mijn hoofd gezegd. Maar ik reed hier naartoe en ik luisterde naar een nummer van Kenny B. Dat nummer heet Nospang. En ik hoor een line in dat nummer en ik denk, hey, wacht even, dit is hem volgens mij. Dus daar is het idee geboren, dan weet je dat ook, thema van vanavond. Nospang, wanneer je dat hoort, waar denk je dan aan? Het is iets wat ik namelijk heel vaak hoor. Het is ook iets wat ik regelmatig ook zelf zeg. Van Nospang, Nospang. Maak je niet zo druk. Ik weet niet of je het nummer kent van Kenny B. Ik heb hem net opgezocht hier natuurlijk, maar helaas ben ik hem niet tegengekomen. Dus ik moet er ASAP voor gaan zorgen dat we hem hier hebben in het repertoire. Want dat nummer is gewoon te interessant om niet te laten horen. Nospang. Maak je niet druk. Maak je niet druk. Welke richting gaan we op? Waar gaan we het over hebben met elkaar? Ik denk, je kan niet altijd denken Nospang. Je kan niet altijd zitten in die mindset Nospang. Maar het kan ook niet kloppen dat je met alles druk maakt. Je spang naar Alasani. Dat kan niet de bedoeling zijn. Er zijn bepaalde dingen waar je inderdaad druk om moet maken. Je kinderen bijvoorbeeld. Je gezondheid, denk ik ook zeker. Je werk. Je relatie. Ay, we zijn op dreef. Je toekomst. De mensen van wie je houdt. Mijn honden bijvoorbeeld ook nog. Dus er zijn echt wel bepaalde dingen waar je die Nospang mentaliteit gewoon niet kan hebben. Echt waar je gewoon wel druk om moet maken. Maar wat ik al zei, je kan je niet om alles druk gaan maken. Waar maak jij je druk om omdat het belangrijk is? En waar maak je je druk om terwijl het eigenlijk helemaal niet belangrijk genoeg is om je druk om te maken? En dat is het thema. Die balans tussen die twee dingen. Waar maak je je wel druk om omdat het belangrijk is? En waar zou je eigenlijk niet druk om moeten maken? Simpelweg gewoon dat het niet belangrijk genoeg is. Of omdat je er totaal geen invloed op kan uitoefenen. En het thema krijgt nog een nuance. Want ook in het nummer Nospang van Kenny B. En echt, zoek het even op. Luister hem even 2.0 Fassie. Dan heeft hij een line in het nummer. En die line is letterlijk: het leven is zo mooi. En die line is echt bij me blijven hangen. Want ineens dacht ik, wacht even. Hij zingt, hij zegt, het leven is zo mooi. En toen dacht ik bij mezelf, wanneer heb ik dat eigenlijk voor het laatst hardop gezegd? Of in mezelf, kan ook. Het leven is zo mooi. Niet, het gaat goed met me, ook niet. Ik ben tevreden, ook niet. Ik ben hier en hier trots op. Nee, maar gewoon die complete lijn. Het leven is mooi. En nog belangrijker waar ik dan over ga nadenken, en neem die alsjeblieft ook mee. Wat was op dat moment dan de aanleiding om dat te zeggen? En als ik dat heb gezegd, dan wil zeggen dat er iets is gebeurd of dat er een aanleiding was waardoor ik het ook echt voelde. Het leven is mooi. Dus ik stel die vraag ook aan jou. Wanneer heb jij dat hardop voor het laatst gezegd of in je hoofd gezegd tegen jezelf of wellicht tegen iemand anders? Wanneer heb je voor het laatst gezegd: het leven is mooi? En als je daarover hebt nagedacht, denk ook meteen erover na. Wat gebeurde er op dat moment? Wat heeft ervoor gezorgd dat je dat op dat moment zo voelde? Want ik denk dat we er echt veel te weinig bij stilstaan, toch? We maken ons druk over zoveel dingen. Als ik daar nu een lijstje van moet opnoemen, ben ik wellicht morgen nog niet klaar. We maken ons druk over geld. We maken ons druk over werk. We maken ons druk over andere mensen. En dat bedoel ik natuurlijk over wat andere mensen van ons vinden. We maken ons druk over wat morgen gaat gebeuren, terwijl je dat totaal niet onder controle hebt. Maar we staan eigenlijk bijna nooit stil bij het simpele feit dat we gewoon hier zijn. Hier in het nu. We zijn er. We zijn er. Dus vanavond in het verlengde hiervan gaan we het hebben over Nospang. Zo simpel. Maar dus niet over, ja, het betekent echt niet onverschilligheid. Want weet je, ik zei het al. Je kan ook een beetje een houding hebben. Ik maak me om niets druk. En dan ga ik het vervolgens I'm in my peace noemen. Maar dat kan niet toch. Als je om niets druk maakt, wil zeggen dat er ergens een sensor van je niet afgaat. Want echt, de kunst is om echt de juiste balans te vinden tussen wat zijn de dingen waar ik me wel druk om moet maken, maar het is belangrijk genoeg. En wat mag ik vandaag gewoon loslaten? Want of ik heb er totaal geen invloed op, of het is niet belangrijk genoeg om me druk te maken. Hou die gedachte even vast. Het is 10 minuten voor 7:30. We kruipen al richting 7:30 toe. We gaan er straks verder over praten. Let's go and take it away. Lim FM 91.7.
1: Ladies and gentlemen, this here's another one for the steppers. DJ Wayne Williams, put the record on.

Nospang. Maak je niet zo druk. En ik heb net gezegd, de vraag hardop gesteld. Wanneer heb jij voor het laatst gedacht of gezegd, het leven is mooi. En wat maakte dat je dat op dat moment dacht, dat moment voelde, dat moment vond, weet je. Het gaat veel verder dan waar ben je dankbaar voor of waar ben je tevreden mee. Nee, het gaat veel verder dan dat. Het gaat echt om dat moment dat je dat voelde, dat ervaarde. Ai, het leven is mooi. Toch, als ik moet gaan nadenken, wanneer heb ik dat gedacht, wanneer heb ik het hardop gezegd? Nou, het zijn wel meerdere momenten geweest hoor. Bijvoorbeeld denk aan de geboorte van mijn eerste kind, de geboorte van mijn dochter dus. Bij mijn zoon idem. Ik weet nog toen de allereerste keer dat mijn moeder naar Suriname kwam toen ik hier al een paar jaren zat. Ik had elkaar een paar jaren niet gezien, niet,

ja, kan ik toch niet veranderen. Leven is soms echt kapot mooi. Maar het leven is niet alleen maar mooi. Toch? Er zijn ook wel dat we erover moeten nadenken van dat moment dat we dan dat hebben. Het is echt een soort van momentopname. Bam, hij valt ineens dat je denkt van, ai man, het leven is mooi. Maar wat maakt dat we dat gevoel, dat we die feeling op dat moment ook wel weer zo snel kwijtraken? Ook daar vind ik dat we ook naar moeten kijken, toch? Ik hou niet van roze wolk dingen of alleen maar kijken uit vanuit een roze bril. Het is hem niet. Want vaak is het leven ook, kan het ook wel zwaar worden, zeker. Laten we elkaar niet voor de gek houden. Maar toch is er iets dat vaker gebeurt en makkelijker gebeurt. Kijk, als er echt iets traumatisch gebeurt, dan snappen we dat allemaal, dat dat gaat veranderen. Maar besef heel goed dat er ook vaak andere dingen in place kunnen komen, waardoor dat gevoel toch switcht. En die andere dingen die soms in place komen, vaak is het leven niet eens minder mooi. En toch switchen we die mindset. Wat doen we dan? Weet je wat ik zie? We gaan weer vergelijken. We gaan weer rekenen. Van, dit heb ik nog en dat moet nog gebeuren. We gaan weer piekeren. We gaan weer, en als ik zeg vergelijken, toch, ik kijk weer naar de buurman. Buurman heeft zo'n auto. Of buurman heeft al die geweldige schuiframen geplaatst. Meer is Donang aan mijn shutter. Dat soort dingen. Of nog mooier, we gaan weer op de social media tour, waar alles mooier is dan het daadwerkelijk is. En als je daarmee gaat vergelijken, Jonaki Ede. Keihard. We gaan weer nadenken, piekeren over wat de volgende maand allemaal moet komen. En ondertussen, het moment dat we weer hierin verzaken, is dat moment van, alibi mooiere, is dat weer weg en heel ver te zoeken. Dus, denk ik, kan ik er een stelling van maken. Ja, ik weet het niet. Meerdere. Laat me beginnen met de eerste stelling. Dat ik vind, we maken ons tegenwoordig druk om problemen die soms nog niet eens zijn bestaan. Ze zijn er nog niet eens. Ken je die? Ook dat hele social media gebeurt. Die heeft ons geleerd om ons eigen leven te gaan vergelijken met anderen. En weet je waarmee je het vergelijkt? Check deze goed. Je vergelijkt je eigen leven met andermans hun hoogtepunten. Of, ik moet zeggen, je vergelijkt je leven met andermans hun valse hoogtepunten. Want er is niemand, of er zijn heel weinig mensen, ik durf te zeggen, haast niemand, die zijn vuile was gaat posten op social media. Want als je daarmee kon vergelijken, dan had je een hele andere perceptie, een hele andere vergelijking. En dan had je wellicht gezegd, hadden we wellicht gezegd, ah jong, door die shit ga ik ook. Maar wat doen we? Nee, dat doen we niet. We laten alleen maar de mooie dingen zien op social media. En dat is niet altijd echt. Mano Spang, we zitten hier vandaag in het nu. En ik heb je nog meer te vertellen. We gaan straks verder.

Nou, goed. Ja, genieten van de nummers, man. Echt genieten van de nummers. Ik heb inmiddels meerdere reacties binnengekregen op de vraag van... Ja, maar wat... Wanneer heb je nou dat gevoel van dat je zegt... Ah, het leven is mooi. En het komt een beetje bij elkaar allemaal. Dat wordt gezegd, ja, op het moment dat... Dat ik dat voel, dan weet ik dat ik lekker in mijn vel zit. Of dan weet ik dat ik me goed voel. Dan denk ik, ja, dat klopt. Maar wat heeft er dan nou voor gezorgd dat je goed in je vel zit? Wanneer zeg je dat je goed in je vel zit? Iemand anders maakte de opmerking. En die zei, ik vind het leven mooi wanneer ik goed in mijn vel zit. En ik denk, oké, wanneer zit je nou goed in je vel? Ik zit goed in mijn vel wanneer ik net mijn salaris heb ontvangen. Ik zeg, oké, wat is dan de conclusie? Wanneer ik me geen zorgen hoef te maken om geld, dan vind ik het leven mooi. Dan denk ik, oké, dat kan. Dat kan natuurlijk. Maar dan denk ik, dan als je dat wil behouden, als je dat vast wil houden, toch als je dat gevoel vast wil houden, dan moeten we ervoor gaan zorgen dat je of... Kijk, laat me het voor je breken in kleingeld. Als je denkt dat ik dan ga zeggen... Ja, maar dan moet je gewoon altijd genoeg geld hebben... zodat je je nooit druk hoeft te maken om geld. Als je wacht op dat antwoord of op dat gezegde... Dat ga ik namelijk nooit zeggen. Want zo werkt het niet. Zo werkt het niet. De realiteit ziet er anders uit. De realiteit is echt dat... Geld is bijna nooit genoeg. Geld gaat bepalen hoe je je leven... Gaat mede bepalen hoe je je leven inricht. En ik kan je vertellen... Dat je je leven dusdanig gaat inrichten... Dat je toch zorgen moet gaan maken over geld... Als je die mindset niet verandert. Ik hoorde laatst iemand... Ik was laatst in gesprek met iemand en ik luister. En die persoon zegt... Ja, ik heb 2 maanden geleden... Van Money Mickey. En ik heb 3 nieuwe airco's laten plaatsen thuis. En ik denk, mooi man. Ik denk, mooi. Toch? Mooi gefixt. Mooi gedaan. Maar je gaat toch echt wel moeten gaan nadenken over die stroomrekening als je te los gaat hierin. Dan ga je moeten nadenken over die stroomrekening. Dus geld is, als je daarin je mindset niet verandert, echt ook letterlijk over waar zijn de dingen waar ik me druk om ga maken. Wat kan niet, wat kan nu niet, maar misschien later wel. Als je daar niet anders naar gaat kijken, dan maakt het niet uit hoeveel nullen er achter het eerste cijfertje staan op je bankrekening. Je gaat je er toch druk om maken. Dus ja, het is veel breder dan ja, ik voel me goed. Maar hoe komt het nou? Waardoor voel je je goed? Wat is daarbij de aanleiding geweest dat je je goed voelt? Want ja, leven is mooi, maar leven kan ook moeilijk zijn. Weet je wat ik me hardop nu afvraag? Hè? Het popt nu gewoon in mijn hoofd. Kun je tegelijkertijd erkennen of gewoon aangeven, gewoon zeggen dat het leven moeilijk is en toch vinden dat het mooi is? Dus nog 1 keer, want het gaat een beetje snel. Kun je tegelijkertijd erkennen dat het leven moeilijk is en toch vinden dat het mooi is? Als je die vraag aan mij zou stellen, zeg ik volmondig ja. Ik vind dat ook wel, ja, een volwassen mindset is, toch? Je hoeft niet te wachten totdat alles op zijn plek is om te kunnen zeggen, ja, het leven is mooi. Nee, mijn leven is niet perfect, maar het is wel mooi. En niet gewoon mooi, het is prachtig.

0: luistert nog naar Lim FM op 91.7.
1: Omoda en Jacko Veilig Verkeer wordt mogelijk gemaakt door SCMC Automotive, also powered by Republic Bank en Ricardo Rentecar. Veilig verkeer, goed voor mij, goed voor jou, goed voor ons allemaal.
2: Weggebruikers, kijk uit bij onverlichte wegen buiten de stad. Brigadier Blackson van de politie legt uit hoe dat uw veiligheid ten goede komt.
3: Kijk extra uit bij onverlichte wegen. In het donker zijn gaten, dieren en andere obstakels op de weg moeilijk te zien. Pas uw snelheid aan.
1: Omoda en Jacko Veilig Verkeer wordt mogelijk gemaakt door SCMC Automotive, also powered by Republic Bank en Ricardo Rentecar.
4: Je hebt groot gedroomd. Nu is het tijd om die droom werkelijkheid te maken. Bij Republic Bank bieden we de beste hypotheekrente, zodat jij zorgeloze sleutel tot je toekomst in handen hebt. Jouw droomhuis binnen handbereik. Waar je ook staat in het leven. Droom groot. Kies slim. Kies Republic Bank. Bezoek republicbanksr.com voor meer informatie.
5: Republic Bank. We're the one for you.
1: Veilig verkeer. Goed voor mij. Goed voor jou. Goed voor ons allemaal.
0: Lim FM. Inderdaad. De andere radio.

Het is inmiddels 5 minuten over 8 uur heen getild. En je krijgt meerdere reacties te horen van inderdaad. Je kan er ook zo naar kijken van het leven is niet altijd makkelijk. Maar dat is toch geen reden om te zeggen het is niet mooi. En je kan zeggen het leven is mooi en toch heb je te maken met elementen die niet makkelijk zijn. En toch blijf je het leven mooi vinden. Het is allemaal hangt er vanaf vanuit welk perspectief je het bekijkt. Maar ik vind, denk goed bij jezelf na van wat zijn de dingen waar ik blij van word? Wat zijn nou eigenlijk die momenten? En koester dat zeker. Want als je nergens het mooie in kan zien, dan denk ik dat dat er iets anders gaande is. Maar goed, ik heb het ook gehad over niet alleen het leven is mooi, maar ook echt een beetje over die no-spang mentaliteit. En dat wil ik toch ook wel erbij betrekken. Toch? Want soms betrap ik mensen er ook op. En ik ben ook mensen, dus dan betrap ik mezelf er ook op. Dat ik die no-spang eigenlijk soms ook wel verkeerd inzet. Dat die no-spang, die no-spang mentaliteit soms eigenlijk een stukje uitstelgedrag is. Ken je dat? Die no-spang, morgen doe ik het. Die ene rekening is nog niet betaald. No-spang. De deadline is pas over 4 dagen. No-spang, komt goed. Dus eigenlijk moet je soms ook wel goed gaan kijken. Wanneer is no-spang eigenlijk wijsheid van ach, hier hoef ik me niet zo druk om te maken. Wanneer is het gewoon uitstelgedrag? Want ook daar kunnen we toch echt wel wat van. Maar goed, even terug naar het mooie. Na al die opmerkingen, kan ik het allemaal een beetje kleiner maken. Misschien is het leven, het is mooi. Maar het is niet alleen maar mooi wanneer je de geweldigste dingen er tegenaan gooit, toch? Het zit soms echt in de simpelste dingen. Gewoon dat ene telefoontje van iemand die zegt van ik heb je lang niet gesproken, maar love, lobby voor je. Of een kind dat heel spontaan om je nek vliegt of something like that. Soms kan het ook gewoon, ik ga je eerlijk zeggen, ik kan soms ook gewoon echt genieten van een goede maaltijd. Ik kan genieten van me-time in de auto en een pokoe en playboon trangen op de achtergrond. Het zit soms echt ook gewoon in dat soort kleine dingen. Of net, een van de trouwste luisteraars die zei net ook nog van iemand anders blij maken. Door iemand anders blij te maken, echt oprecht blij te zien, ga ik het leven ook mooi vinden. En die vind ik misschien extra bijzonder en extra waardevol. Als je dat kan projecteren naar iemand anders toe, van ik heb iemand anders blij gemaakt, oprecht blij gemaakt. En dat geeft me dat gevoel van, och, het leven is inderdaad mooi. We moeten niet gaan wachten op, wat ik al zei, op een huge geluksmoment, toch? Iedereen gaat waarschijnlijk roepen wanneer ze een jackpot gewonnen hebben van 10 miljoen euro, dat je zegt, het leven is mooi. Ja, tuurlijk. Maar de kans dat dat gebeurt, klein. Terwijl het leven ons iedere dag kleine momenten geeft die we waarschijnlijk niet eens meer opmerken. En daar wordt het zonde. Ga die kleine dingen ook herkennen. Ga die kleine dingen ook waarderen. Ik noem het kleine dingen, maar het zijn kleine dingen met een hele grote impact. Want het leven, nogmaals, heeft zijn harde kanten. Maar het leven is ook echt waar iets heel moois.

Nee, maar niet om het een of ander, maar de tijd gaat razendsnel. We kruipen inmiddels al richting de klok van 8:30. Bijna 10 minuten voor 8:30. Keep in mind, om 9:00 moet ik ermee kappen. Is het tijd voor mij om te groeten, de outro in te zetten, eerder al. En dan heb je, zoals altijd op de donderdagavond, een uurtje break. Maar niet een echte break, gewoon even een uurtje, een rustmoment. En dan om 10:00 gaat hij knallen, uiteraard bloot met niemand anders dan Lood himself. Het onderwerp van vanavond heb ik al meegekregen en ik ga het gewoon één adem zeggen zonder te knipperen, zonder in te ademen. Het onderwerp van vanavond, bloot met Lood, erectieproblemen zorgen voor vermijdend gedrag. Heb je hem gehoord? Erectieproblemen zorgen voor vermijdend gedrag. Stel mij er geen vragen over. Vraag me niets. Vraag me ook niet wat ik ervan vind. Doe maar één ding. Als jij om 10:00 afgestemd bent, hier op Lim FM 91.7 uiteraard, dan krijg je die hele tori met saus en al automatisch mee. Erectieproblemen zorgen voor vermijdend gedrag. Vermijden waarvan? Hey, ik zei, stel mij geen vragen, dan moet ik jou ook geen vragen stellen. Ko bossa poku en straks gaan we ons thema netjes afsluiten. Ko tjarewaka. Wat heb je gegeten vandaag? Ben ik wel een beetje benieuwd naar. Iets uit de Surinaamse keuken?

Ik weet niet of je er ooit een keer eens een discussie van wil maken. Maar Surinaams eten. Trouwens, vanuit mijn bril bekeken hoor. Maakt niet uit waar ter wereld ik ook ben. Surinaams eten zal voor mij altijd op plek nummer 1 staan. Waarom? Surinaams eten is gewoon onwijs divers. Toch? Surinaams eten heeft pom, pastei. Heeft een moxalesi, heeft een roti, heeft karkom. Dan ben ik... Nee, als ik daar nu over ga beginnen, dan ga ik in loodsen tijd komen. Maar dan ben ik echt vlak voor 10 uur echt nog niet klaar. Maar goed, we zouden ons onderwerp netjes afsluiten. Nospang, de nospang mentaliteit. De nospang... Als in, maak je niet zo druk. En daaraan gekoppeld, het leven is ook echt zo mooi. En wat zijn nou de momenten wanneer je dat zegt? Koester die momenten. Creëer die momenten. Sterker nog, voor jezelf. Ik zeg niet met die nospang mentaliteit dat je nergens druk om moet maken, maar dat kan niet. Dus laten we hem op deze manier afsluiten. Niet alles wat belangrijkt. Wat belangrijkt, Migano. Waarschijnlijk word ik moe. Niet alles wat belangrijk lijkt, verdient ook meteen jouw energie. Dinospang betekent niet dat niets je kan schelen. Betekent niet dat je nergens druk om maakt. Het betekent misschien dat je leert kiezen waar... Ga je je druk om maken? Waar ga je energie aan geven? Waar gaat je energie naartoe? Ik denk ook dat je deze goed moet onthouden. Het leven hoeft niet perfect te zijn om mooi te zijn. Het leven hoeft niet perfect te zijn om mooi te zijn. Soms is het probleem niet dat het leven tegenvalt of dat het leven moeilijk is of zwaar is. Soms zijn onze verwachtingen gewoon... te hoog. Verwachten we iets van onszelf, misschien van iemand anders, dat op dat moment gewoon niet matcht en gewoon veel te hoog gegrepen is. We zijn zo druk bezig met het leven beter maken, dat we gewoon echt oprecht vergeten het leven dat er al is te beleven. Te druk bezig met dat komt nog, dat moet nog, dat moet nog. En je mist gewoon wat in het hier en in het nu gebeurt. En ook dat kunnen soms hele mooie momenten zijn. Dus ik ga hem afsluiten op deze manier. Dat was mijn boodschap voor vandaag. Voor deze uitzending. En misschien moeten we niet iedere dag vragen van... Hey, wat moet er nog beter? Misschien mogen we af en toe onszelf ook gewoon afvragen... Wat is er dat nu al mooi is? Ja, ik sluit niet mijn uitzending daarmee af. Maar wel dit thema met dit onderwerp. Ik hoop dat je er iets uit gehaald hebt. En als je er maar 1% van meeneemt, dan ben ik al een tevreden mens. En die zegt dan, het leven is echt mooi.

toch nog even benadrukken, mocht je het op de een of andere rare manier gemist hebben, check dat ding straks om 10 uur. Bloot met lood, het onderwerp is wederom pittig. Het onderwerp is pittig, het onderwerp is stevig, is sterk, is krachtig. Of misschien toch niet. Onderwerp van vanavond, ik moet het weer even opzoeken. Lood. Erectieproblemen die zorgen voor vermijdend gedrag. Vermijdend gedrag, wat vermijd je dan? Ja, misschien als je doorhebt dat hij er iedere avond voor kiest om toch op de bank te blijven zitten om in plaats van in bed te komen liggen. Hey, ik laat me toch verleiden om erover te praten. Skip hem. 10 uur, bloot met lood. Zorg ervoor dat je erbij bent. Dan krijg je die hele spang van die Tory mee. Check je om 10 uur.

Ik had gewoon niet door dat die pokoe al gestopt was. Maar goed, het is 3 minuten voor de klok van 9 uur 's avonds. Het is het moment, is daar dat ik moet beginnen aan mijn outro. Ik heb een leuke uitzending gehad. Ik hoop dat jij er ook echt van genoten hebt. Ik wil je onwijs bedanken dat je erbij bent geweest, erbij bent gebleven. Hoe kan het ook anders hier op Lim FM 91.7. Nogmaals, ik wens je niets minder dan een hele fijne voortzetting van je avond. Wat je vanavond ook nog gaat doen, doe dat goed. Doe dat zeker veilig. Ben je nog in het verkeer? Je weet, je kent de boodschap. Wees AUB extra alert. Hou je aan de verkeersregels. Niet alleen alert zijn voor jezelf, maar doe dat ook voor je medeweggebruiker. Van de e-bikers tot de fietsers, tot de voetgangers, tot de automobilisten, Kaarkong. Hou AUB rekening met elkaar. Want dat is namelijk het minste wat je kan doen, wat je kan bijdragen om op deze manier te zorgen voor een veiliger verkeer in ons eigen Sweetie Sranang. Ik ben er over het weekend. Dinsdag zit ik er natuurlijk weer. Dus nou verwacht ik dat je er ook weer bij bent. 10 uur straks, over een klein uurtje. Bloot met lood, met een spang onderwerp. Zorg ervoor dat je het volgt. Zorg ervoor dat je het lekker luistert op de achtergrond. Want hij gaat weer knallen met een pittig onderwerp. Voor mij zit het erop. Hou van elkaar, maar op de allereerste plaats, hou van jezelf. En vergeet alsjeblieft niet en nooit, nimmer. Het leven is mooi. Hele fijne avond. Tot volgende week dinsdag. Mijn naam is Robert. Alleen maar liefde. Ciao.